You are Ujala Radio Headlines. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in de reserveringssystemen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Het OM eist zelfstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in de reserveringssystemen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijk Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in de reserveringssystemen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are Holland Hardest Radio Station.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Friesland geeft 13 miljoen euro uit aan Holward ter compensatie voor geschrapte plannen. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu echt verder gaan. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in de reserveringssystemen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Friesland geeft 13 miljoen euro uit aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu echt verder gaan. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in de reserveringssystemen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits moet nog op gang komen. Onderweg zijn er niet veel files langer dan 5 minuten. Wel eentje op de A7, Den Oever-Zaanstad, tussen Wognum en Purmerend. 7 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Wakker worden met RJ. En goedemorgen met RJ. Op you are, Ujala Radio.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ojala Radio. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. Namens directie en crew heet ik u allen heel hartelijk welkom op deze donderdag 4 juni 2026. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Ja, het is alweer donderdag, hè? Wat gaat de week toch hard? En ook nog weer 4 juni ook alweer. En we hebben net ook het weerbericht gehoord. Ik ga u strakjes vertellen hoeveel graden het nu alweer in huis is of bij u op kantoor. Ja, zijn er mensen op kantoor? En of waar u zich allemaal ook bevindt. Het is een beetje frisser dan gisteren. Maar goed, dat moeten we maar voor lief nemen. Want wat het weer betreft, daar kunnen we niet tegenop, nietwaar? Hooguit kunnen we dan een pluutje meenemen. Een regenjas meenemen. Want dat zijn de ingrediënten voor vandaag. Het wordt weer nat weer. En we gaan er gewoon maar weer het beste van proberen te maken, hè? Dat lijkt me heel erg goed. Even kijken waarmee wij vandaag van start gaan. Weer een prachtig liedje waarmee ik wil beginnen. Ja, ik dacht van kom. Uit de film Terap. Teresiva Jagame.

overgingen. En nu zeg ik tegen u al een shukriya. En dat is uit de film Shrek 2. Jubino Tial krijgen we. En dan zingt hij hier samen met... Ja, het is muziek van Ajit Ganguly.

Ja, eigenlijk heel gek hoor. Maar dit liedje heeft ook KK daarin. En eerst zouden we hebben gedacht van, hij is toch overleden. Maar goed, het was al eerder opgenomen. Daar hebben ze toch nog gebruikt in de film. Zal ik het kwam op het eind pas voor. Wat dacht je me hiervan?

Ja, zeker. Ook een van die prachtige songs die we dus nu ook hier in het programma gehoord hebben. En dat was Terry Honiliga, was dus uit de film Ajab Prem Ki Kahani. Even kijken. Ajab Zab. Ja, Prem Ki Gazab Kahani. Was een hele mond vol. En dat was ook weer zo prachtig van Atif Aslam. En toen werd hij ontzettend populair. Zo lang geleden is het ook alweer, van 2009. Nou, dan gaan we nu ook weer richting de 90s. En dan kijk ik even waarmee ik wil beginnen, want ik heb zoveel leuke liedjes waarmee ik wil beginnen. In elk geval met eentje uit 1995 van Lata en Udit Narayan. Maar eerst even kijken hoeveel graden het vandaag wordt. En het wordt een natte dag vandaag, zoals ik hier zie op de grafiek. Wat ze hebben aangegeven. Een en al regen, bewolking. Dus daar moeten we rekening mee houden. Tussen de 18 en 19 graden dus vandaag. Straks geef ik je het uitgebreider door.

Ja, dat was eventjes een hele mooie van Lata en Odit Narayan uit de film Dilwale Dulhania Le Jayenge. Ja, was een hele goede film, toch? 7 voor 7 inmiddels geworden. En dan heb ik al aardig wat appjes binnengekregen. Dank je wel ervoor. Blijf ze ook gewoon doorsturen. Want strakjes ga ik dan de namen dan bekendmaken. Wie me allemaal appjes hebben gestuurd. En van u mag het ook wel een keertje hoor. Op 020-363-0808. Een nieuwe link erbij. Ja, dat mag ook wel toch? Dus... Als je dat wilt doen op 020-363-0808, dan ben ik ook weer heel erg blij. Kijken wie er allemaal luisteren, waar je ook bent. Ook je naam en je plaats waar je woont. Geen adres hoor, alleen de plaats waar je woont. Dat kun je er dan bij zeggen, dan weet ik dat ook alweer. Anyway, Kumar Sanu en Sapna Mukherjee, die zijn klaar om u te verblijden met hun stemmen. Uit de film Dolan.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale hè, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
2: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. Nederland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aap se Baatkeringer. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits komt langzamerhand op gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend. 12 kilometer en een kwartier extra. Ook op de A15 richting de Maasvlakte is het druk. Vanaf knooppunt Rozenburg 5 kilometer en een kwartiertje. En dan de A50 nog Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Hartelijk welkom allemaal voor degenen die de radio net hebben aangezet. Het is 7:08. Welkom everybody. Een fijne dag aan u allen toegewenst. Het is 4 juni. En iedereen die vandaag jarig is, feliciteren we bij deze dan ook heel, heel hartelijk. Degenen die wat ziekjes zijn, maar die zeg ik ook van harte beterschap en de jarigen onder u proficiat. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook de groeten aan Wahida en haar babygirl Shanti. Fijne dag allemaal. Ook Wimela daar in Den Haag wens ik een hele mooie dag toe. Zus Lina in Enschede, dankjewel voor je appje. En ook onze Lachmanji uit Scheveningen. Een fijne dag ook aan u toegewenst. My matchmaker in Amstelveen is ook al lekker wakker geworden met haar radio. Haar favoriete radiozender, Ojala Radio. Riekele, dankjewel ook voor jouw appje. Ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Ondanks dat het weer vandaag wat nattig zal zijn, gaan we er gewoon door met plu- of regenjasje aan. Mijn broer Rakesje is ook van de partij. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. En ik weet, Rewien stuurt me ook altijd al heel vroeg een appje, maar ik zie het vandaag niet. Dus bij deze, Rewien, groet ik je alvast. Een mooie dag ook toegewenst aan Albert in Woerden. En blijft allen afgestemd op Ojala Radio. Even kijken wat voor mooie songs ik nog meer in de player heb staan om verder mee te gaan. En dan, ja, kom, laten we met deze beginnen. Alexandra Joy en Ishke Abhi Baki, hè.

Hier bakken je heeft een bekende melodie erin. En dat is ook wel mooi hoe ze het nu anders hebben gemaakt. Hè? En dit zijn Mahmoud, Raghav Chaitanya en Ruake uit Cocktail 2.

wat hou ik toch van dit liedje. Mama Mashuka. Ja, zo gaan we snel verder naar de volgende. En dat is deze van Bang Shanti. 17 over 7. Goedemorgen Nederland. Fijn dat u allen bent afgestemd op your favorite radio station. Ujala Radio.

Hoe Dat Girl brengt ons naar 6:30 alweer in de uitzending van Ujana Radio. Zometeen heb ik ook alweer wat appjes erbij. Dus blijf afgestemd op Ujana Radio en daarna hebben we dan de nieuwtjes.

Een geweldige song zat ook weer hier bij Ojala Radio. Toen hee hee apena amana he uit Srikaan. En dan gaan we weer eventjes een snelle erbij halen voordat we naar de nieuwtjes gaan. Welcome to the jungle. Uchilamba kat.

En in de tussentijd heb ik ook een appje gekregen van Mais. Mais zit lekker in Girona in Spanje. En hij geniet ook daar samen met alle andere vakantiegangers. Fijne tijd daar ook toegewenst, Mais. En ook aan die Jessiers van de partij. Fijne dag ook aan jou toegewenst. Albert uit Woerden. Groetjes. En ook Ryan Kunkun, hartelijk welkom. Ook aan jou een hele mooie dag toegewenst en dankjewel voor je appje. Ook Jitter en Andrew daar in Maarsenbroek wens ik een hele mooie dag toe. Fijne dag aan iedereen. We gaan nu richting de nieuwtjes, want dat moet ook alweer gebeuren wat ik allemaal voor je heb. Even kijken, dan moet ik mijn nieuwtje ook eventjes, mijn muziekje ook erbij halen. En dat is deze. Mijn nieuws, wat ik allemaal voor je heb, daar begin ik met de KLM. Een medewerker van KLM is ontslagen omdat hij vorig jaar 1000 liter kerosine liet weglekken. De rechtbank oordeelde dinsdag dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat hij de veiligheid ernstig in gevaar heeft gebracht. De 52-jarige medewerker was verantwoordelijk voor het tanken van de vliegtuigen. En op de ochtend van 14 juni 2025 ging het mis tijdens zijn werkzaamheden. Vanuit de rechtervleugel lekte kerosine op het platform. Een collega zag de lekkage en wist die te stoppen. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut, waardoor naar schatting 1000 liter kerosine weglekte. Het stroomde als een waterval, verklaarde de collega die de lekkage opmerkte. En volgens hem keek de verdachte in zijn tankvoertuig naar zijn iPad. Zo zie je maar. En gelukkig waren de passagiers nog niet ingestapt. Er was dus geen groot gevaar, maar dat had wel kunnen gebeuren. Volgens de collega had de chauffeur van de tankdienst niet in zijn voertuig moeten zitten. De verdachte ontkende eerst dat hij in het voertuig zat, maar later gaf hij toch wel toe dat hij erin zat. Hij zegt, voor zijn gevoel was hij maar kort in het voertuig. Maar ja, gebeurt is gebeurd, kun je niets aan veranderen meer, hè? En wat voor nieuws hebben we nog meer, behalve dat van die lekkage? Dan heb ik ook nog dit voor je. Ja, we moeten toch nog alert blijven, want met mooi weer hebben we vaker de ramen en de deuren open. En soms letten we niet op. Maar goed, inbrekers maken een comeback. Ze slaan dit jaar vaker toe dan vorig jaar. En ze lijken door de jaren heen steeds succesvoller te worden. Zo blijkt uit cijfers van de politie. En dat komt deels door onszelf, wordt er gezegd. In de eerste 4 maanden van het jaar kreeg de politie meer dan 7200 meldingen van een inbraak of een poging daartoe. En dat zijn er meer dan 60 per dag. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog maar 6700, dus 6700. Bovendien komen inbrekers steeds vaker binnen. Zo blijkt uit de cijfers die vergelijkingssite Independer met een beroep op de wet openheid, open overheid van de politie heeft gekregen. Dus die wet heet Wet Open Overheid. En dat hadden zij dus van de politie gekregen. In 2020 lukte een inbraakpoging in Nederland in ongeveer 7 van de 10 gevallen. In 2025 is dat gestegen naar bijna 8 van de 10. In alle andere gevallen was de inbreker wel begonnen aan zijn misdaad met bijvoorbeeld een koevoet of het naar binnen klimmen door een open raam, maar dat leverde verder niets op. Maar goed, we zijn ook minder vaak thuis. We hebben van die slimme camera's gezet en denken van alles is mogelijk. Nu kunnen we lekker weggaan, want we hebben het goed beveiligd. Niet dus, want ze zijn die dingen wel te slim af hoor. Dus niet denken van ik kan het allemaal ook wel aan. Nee, toch altijd weer alert blijven.
Oké, we gaan weer even terug naar de muziek.

Summen Kalyanpur en dat was dus Kishorda, met wie ze samen heeft gezongen. Sunoji Tum, en dat was uit de film Saas Bhi Kabhi Bahuthi. Zo, wat voor nieuws hebben we nog meer? Nou, Nederlandse BV's die cashen met importgevaarlijke designer drugs uit India. Nederlandse bedrijven die hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Onderzoek van de NOS en Follow the Money, afgekort FMT, FTM moet dat zijn, FTM, toont aan hoe handelaren kinderlijk eenvoudig labs in het buitenland inschakelen om moleculen van verboden middelen na te bootsen. En deze middelen worden in Nederland met zeer ruime winstmarges verkocht. De NOS en FTM achterhaalden ruim 700 bestellingen van onder meer grondstoffen voor designer drugs, kant-klare middelen en stoffen om drugs mee te versnijden. Die middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door zo'n 30 Nederlandse importeurs, zowel individuele webshops, eigenaren, als groothandels in designer drugs. In totaal gaat het om 153.000 kilo. De lucratieve handel gaat nu nog gewoon door. De bestellingen doen denken aan de Van Kepszaak. De eigenaren van die webshop staan binnenkort voor de rechter. Van Keps blijkt het topje van de ijsberg te zijn. Omdat de middelen destijds niet verboden waren, konden ze gewoon op het vliegtuig naar Nederland worden gezet. En zo kon het dat de Nederlandse designer drugsmarkt overspoeld werd met onder meer Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie drug flakka. Veel middelen worden vanuit Nederland doorverkocht aan klanten in het buitenland. En zo zijn er nog meerdere zaken, want de middelen waren op het moment van bestellen nog legaal, maar zeker niet zonder risico. Ja, dat moet allemaal nu aan banden gelegd gaan worden, want dat kan toch zo niet. En dat alles komt dus uit India, nota bene. En dan heb ik straks nog een nieuwtje voor je. Voor wat betreft, ja, vrouwen die door bekenden gedrogeerd worden, verkracht worden en ook nog eens een keer gefilmd worden. Dus blijf gewoon afgestemd op het Jala Radio. We gaan weer even verder met wat andere songs hier bij het Jala Radio.

Everybody, Miri Benajatu, baby. Ja, dat was van Tess en Friends. Tess kennen we nog wel van Stereo Nations, hè? Ja, maar hij is op jonge leeftijd overleden. Nou, we genieten nog altijd af en toe van zijn stem, hè? Maar goed, dat nieuwtje dat ik dus voor u heb, gaat hierover. De politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan 4 verdachten aangehouden, waaronder een man uit Sint-Willebrod. Uit informatie blijkt dat mogelijk meerdere vrouwen gedrogeerd zijn door iemand uit hun directe omgeving. Vervolgens zijn er seksuele handelingen bij de slachtoffers verricht terwijl zij werden gefilmd. De zaak kwam aan het rollen nadat de Nederlandse politie tips kreeg van overheidsdiensten uit Duitsland en Engeland en 4 andere verdachten, waarbij een veldhovenaar, zijn geïdentificeerd, maar zitten op het moment niet vast. De verdenkingen tegen de mannen lopen uiteen. Zo hebben zij deelgenomen aan een besloten groep waarin illegaal verkregen beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld, zo laat de politie weten. En sommige verdachten hebben seksueel beeldmateriaal gemaakt en of verspreid. Daarnaast worden sommige mannen ook verdacht van het in gevaar brengen van de slachtoffers door ze te drogeren tot aan poging tot verkrachting aan toe. In de huizen van de verdachten zijn verschillende gegevensdragers als computers, USB-sticks, SD-kaartjes en telefoons in beslag genomen voor verder onderzoek. En daarnaast zijn er op verschillende plekken drogerende en of verdovende middelen gevonden en wapens in beslag genomen. Het precieze aantal slachtoffers is nog onduidelijk en volgens de politie is het wel duidelijk dat dit een zaak is met een enorme impact. Tja, je ziet het, hè, het is vaak in je eigen omgeving wanneer zulke dingen gebeuren. En dat is natuurlijk niet fijn, want je vertrouwt eigenlijk iedereen die bij jou in huis komt. Maar dan heb je dat ze van die rare gedachten hebben of dat iets hen overvalt, waardoor ze dan rare dingen gaan doen. Vooral als mensen verslaafd zijn aan drugs. Nou, wat voor nieuws hebben we nog meer? Straks gaan we het hebben over maagverkleining. Voortaan zal dat zijn vanaf 13 jaar. Dus blijf zeker afgestemd op your favorite radio station. Even kijken waar ik nu naartoe ga. Ik ga naar deze toe.

Voordat je dat krijgt, moet je eerst sorry zeggen. Ja. Uit een film Jaad genaamd. Van vorig jaar was dat ook weer. En dan heb ik nog wat appjes hier binnengekregen van Yvonne Dowlet. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. En Chandra, ook een mooie dag voor jou. Hartelijk dank ook voor jullie appjes. Shanta uit Lelystad, dankjewel. Fijn dat je er ook weer bij bent. En ook Mila wens ik een hele mooie dag toe. Dankjewel allemaal voor de appjes. Oké, dan check ik eventjes mijn persoonlijke apps, want die moet ik ook even bekijken. Er komen altijd weer wat appjes binnen. Margriet en Friends allemaal, waar je ook bent in. Even kijken, is Depona, ook Malti is daar, Femia is daar, Bea is daar. Een hele fijne dag daar met de meidengroep, Margriet. En dankjewel voor je appje. Ook Paren zeggen, dan moet wens ik een hele mooie dag toe. Een fijne dag aan jullie allen toegewenst. En dan het weer, maar dat willen we ook wel weten. In het oostelijk deel van Nederland is het vanaf het middaguur code geel, wat ze dus van kracht hebben gemaakt. Het Weerinstituut verwacht daar enkele pittige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Ik heb het over vandaag, hè? Lijkt wel herfst. De waarschuwing geldt voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. En bij buien in deze provincies kunnen de windstoten voorkomen van ongeveer 65 km per uur uit zuidwestelijke richting. Ook zijn hagelstenen mogelijk met een doorsnee van wel ongeveer 2 centimeter. Nou, dat is behoorlijk groot, ja. En volgens het KNMI kunnen buitenactiviteiten en het wegverkeer hinder ondervinden van dit weer. En de waarschuwing is naar verwachting zo rond 6 uur vanavond voorbij. Dus dat verwachten ze allemaal. En daar moeten we dan ook weer mee doen voor vandaag. Dus hagel, onweer, zware windstoten. Dat moeten we dus in gedachten houden vanmiddag. Dat zal aankomen. En zo rond het middaguur zal het dus allemaal zijn afgelopen. Anyway, even kijken welk liedje we nu gaan opzetten.

Live vanuit de Hoofdstad.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer hopen. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
2: Remember
6: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij druk. Er staan veel dagelijkse files van ongeveer 5 à 10 minuten lang. En ook een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 20 minuten vertraging. Er is één rijstrook dicht. Ook viel op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen een half uur 7 kilometer. Eén rijstrook was daar dicht, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Verder ook nog andere files, bijvoorbeeld ook nog eentje op de A12... als je onderweg bent vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Tussen Beek en Duiven, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Jane het toch. Abujan Radio. Sabse barakawala.

En dat brengt ons naar 7 minuten over 8. Al een heel, heel hartelijk dank voor het luisteren naar Jala Radio. Om 9 uur zit ik eraan. En dan wat we daarna krijgen, weer heel veel mooie muziekjes, zie ik. Dus je blijft gewoon afgestemd op uw favoriete radiostation. En wat betreft de appjes, Amina uit Zuidoost, dankjewel. Je geniet vooral van die oude liedjes, hè. Dankjewel. Blijf genieten, want straks komt er nog eentje. Het is wel een beetje langer dan normaal, maar goed. We draaien het niet zo vaak af, dus dan krijg je toch wel een keertje van me te horen. En ook Amina uit Den Haag. Hele mooie dag ook aan jou toegewenst. En dan ga ik even kijken. Waar is mijn liedje? Oh ja, die is hier. En dat is uit de film Namakala. Pagagungurubandamira.

किशोर कुमार और साथियों, और फिल्म का नाम है नमक हलाल। That was a flink kluif, hè? Lange tijd in ze geheel laten horen. Meestal is het dat ze dat voorste gedeelte weglaten. En waar hij met het schrapen van zijn keel begint, daar starten ze dan. Dus vandaag even was dat in zijn geheel aan u gepresenteerd. En u blijft gewoon afgestemd op Ujala Radio. Het heeft ons naar 8:50 gebracht. Zit eraan tot 9:00. En daarna krijgen we nog wat mooie songs hier bij Ujala Radio. En wie u dan gaat begeleiden, gewoon blijven luisteren. Ujala Radio, the best radio station in town. Goed, dan hebben we natuurlijk ook wel weer al de mooie liedjes van dit moment voor u op een rijtje gezet. Even zien waarmee we van start gaan. Met deze natuurlijk.

0: चल चल अपना वाला बजा ना।
1: इश्क होना है heerlijk liedje was dat ook weer. Brengt je in een vrolijke stemming als je dat zo hoort. En dan hebben we Bacha en Dilji de Zandje in de player zitten uit de film Crew met dit prachtige liedje Nena.

Kakehna. Ja, ogen spreken boek delen. Dat is inderdaad ook zo. En straks heb ik het ook al aan u doorgegeven. Dat we het gaan hebben over maagverkleining bij jongeren. Dus blijf afgestemd op het Jala Radio. Straks gaan we daarover praten.

Ja, de Kogé was deze uit, even kijken, Ijazet van Yasser Desai. We bleven er nog eventjes een beetje rustig aan doen. Met deze Gyalo Seage bij Vishal Mishra.

Allemaal van die leuke songs krijgen we te horen. En zal ik nog iets rustigs erachteraan doen? Of gaan we eerst naar dat nieuwtje dat ik dus voor u heb? Dat lijkt me een goed idee om toch maar nu daarmee te gaan beginnen. Even kijken, waar heb ik mijn instrumenten ook alweer gelaten? Jawel, ik heb hem hoor. Bijna 3:30. Het is donderdag, de 4e juni. Morgen is het Hindoestaanse immigratiedag. Nou, als ik me niet vergis, moet dat ook alweer 153 jaar zijn, hè? Als ik de berekening goed heb gemaakt. In elk geval weet je dat er hier en daar weer een kranslegging zal zijn. Niet alleen maar hier in Nederland, maar zeker ook in Zuid. Ik zal vast aan u allen een hele mooie dag toegewenst. Maar goed, tieners vanaf 13 jaar met ernstig overgewicht, die kunnen vanaf nu onder strikte voorwaarden een maagverkleining krijgen vergoed uit het basispakket. Het gaat om een kleine groep jongeren die al jaren intensieve begeleiding heeft gehad, maar bij wie afvallen maar niet lukt. Volgens artsen kan een operatie hun gezondheid en levensverwachting aanzienlijk verbeteren. En ze denken dat het dus een mijlpaal is. Jaarlijks zullen zo'n 100 jongeren in aanmerking komen voor een uitgebreid selectietraject, verwacht het Zorginstituut. En deze overheidsorganisatie adviseert welke behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket. En uiteindelijk zullen 10 tot 20 van hen een maagverkleining krijgen, is de verwachting. Alleen tieners die vrijwel zijn uitgegroeid, komen ervoor in aanmerking. Dus niet als je nog in de groei bent, je moet eerst helemaal uitgegroeid zijn. Dan pas kom je daarvoor ook in aanmerking. De jongeren die een maagoperatie krijgen, hebben dan al een leeftijdsbehandeling gehad om een gezonder eetpatroon aan te leren en meer te gaan bewegen. Bariatrische chirurgie, zoals een maagverkleining of maagomleiding heet, is pas een optie als die behandeling niet voldoende oplevert, zegt het Zorginstituut. Na de operatie blijven patiënten minimaal 5 jaar onder intensieve behandeling. En ze moeten dus ook levenslang hun eetpatroon gaan aanpassen, omdat ze alleen nog maar kleine porties zullen kunnen eten. Het wordt ze nu al aangeleerd om kleine porties over de gehele dag te eten, niet direct een mond vol. En je ziet het eigenlijk ook al bij kleine kinderen, bij baby's. Dat de ouders denken, nou, ik heb vroeger niet veel te eten gehad. Mijn ouders waren arm, dus nu heb ik het goed, dus stop ik het kind maar vol met alles wat ze eten kunnen. Dat is foute boel. Want zo leer je het kind aan om steeds maar te proppen en te proppen in het mondje. En dan moet je dus uitkijken daarvoor. Dat ze op een latere leeftijd, dus zeg maar wanneer ze tieners zijn, al behoorlijk dik zijn. En dat het moeilijk is om er vanaf te komen. Dus zorg daar al voor bij de baby dat je ze niet al meteen gaat volstoppen. Omdat je denkt van, nou, ik heb het niet gehad, dus mijn kind krijgt alles te eten. Is wel een mooie gedachte, maar dat is juist fout. Kijk, sommige kinderen hebben meer aanleg om dik te worden en andere juist niet. Dus kijk ook daarnaar. Hoe zit dat in je familie? Zijn ze vaak dik? Dan moet je daar rekening mee houden. Oké, en volgens ene van Dielen, en dat is een diëtist. Even kijken als ik het wel goed heb hoor, dat hij die is een diëtist. Hij is chirurg. Volgens bariatrisch chirurg François van Dielen, die een Nederlandse instituut naar maagverkleiningen bij jongeren uitvoerde, is de operatie nadrukkelijk bedoeld als laatste redmiddel. We opereren niet zomaar, vooral niet in een jong mens hun leven. Alleen als een kinderarts in een expertisecentrum ziet dat andere behandelingen onvoldoende helpen, dan willen ze wel ingrijpen. Dan komt dus die operatie in beeld.
Dus je gaat een heel traject tegemoet voordat je dus eindelijk een operatie kunt krijgen, een maagverkleining kunt krijgen. En daarna is het je houden aan dat kleine beetjes eten over de gehele dag. Niet de hele grote happen meteen, maar beetjes bij beetjes. Want dat maagje wordt dan net zo klein en dat mag niet weer direct gaan uitrekken. En sommige mensen denken van, nou ja, ik eet maar gewoon hoor. Ja, ik heb het wel eens meegemaakt. Dan zeggen ze van, ik heb wel een maagverkleining gehad, want dan zijn ze mooi slank geworden. Maar ze zeggen, ik eet gewoon nu van alles weer hoor. Nou, dan word je binnen de kortste keren weer dik hoor. Als je aanleg daarvoor hebt, je moet het wel een beetje doseren. Je moet gewoon langzaam aan proberen om dat te doen. Een maagverkleining doen ze dan dus niet zomaar bij jongelingen. En kinderen van een jaartje of 13, die moeten dan ook eerst helemaal volgroeid zijn. Oké, dat was het wat ik met u wilde delen wat die maagverkleining betreft. Bij jongelingen, hè?

Tera Ho Jao. Ja, dat was ook weer zo'n prachtige song. Hebben we ook weer gehoord hier zo. Maar weet je wat? Tegenwoordig wordt er heel veel gepraat als er een ramp is gebeurd en zo. Over de nabestaanden. Er wordt ook nog een stille tocht gehouden. Dat soort zaken. Maar vroeger was dat niet het geval. En de broer van een van de kinderen die in 1976 zijn overleden bij een treinongeluk, die denkt van, ja, het was misschien heel wat anders met mij geworden als ik wat meer begeleiding had gekregen. Maar toen de tijd was dat niet het geval. Marleen was pas 17 jaar en Trace was 24. Samen met 8 andere Nederlanders kwamen zij om bij een treinongeluk. En dat was op 27 juni 1976. Bijna niemand kan zich deze ramp nog herinneren. En voor de nabestaanden is het echt wel wat anders. Maar er echt over praten? Nee, dat deden ze bijna toen niet. En nu eigenlijk ook niet, want niemand vraagt ze meer daarna. Niemand weet het eigenlijk daarover. Alleen zij weten het. En die Frans die zegt nu, ik denk dat het beter met mij was gegaan als we toen wat meer begeleiding hadden gehad. De 17-jarige Marleen die stapte op een warme zomerdag samen met haar vriend in Amsterdam op de trein naar Parijs. Ze was ondernemend en wilde eigenlijk met de brommer naar Frankrijk, vertelt haar broer. Maar haar ouders vonden dat niet handig en dan liftend verder gaan, want dat was vroeger wel normaal. Maar die vonden de trein veiliger. De ouders vonden de trein veiliger. Nou ja, dat zou je denken dan, een logische gedachte. Maar op de radio hoorde de destijds 13-jarige Frans, broertje van, over het treinongeluk in het Belgische dorpje Neufilis. Er ontstond meteen grote paniek in het gezin. Ze dachten allemaal, het zal toch niet zo zijn, want Marleen die zit daarin. Zal het diezelfde trein zijn? Als ze naar alles keken, tijdstip en alles, dan was dat inderdaad ook wel het geval. Zijn vader belde direct met de NS, maar daar was op dat moment nog weinig over bekend. En ze beloofden hen op de hoogte te houden. Maar pas tegen de middag, 3 uur na het ongeluk, werd de familie gebeld door een vriend van Marleen dat ze er helaas niet meer is. Bracht dus die verschrikkelijke boodschap en hun wereld stortte in. Maar van enige begeleiding, daar was toen de tijd geen sprake van. Je moest het allemaal zelf zien te verwerken. En nu is dat allemaal gelukkig wel anders. Maar het blijft hetzelfde. De pijn blijft hetzelfde. En zegt daarom organiseert hij nu een speciale herdenking 50 jaar na dato. Om toch dit weer onder de aandacht te brengen. Nou, dat is toch wel prachtig, hè?

Dieren tea. En van daaruit gaan we meteen door naar cocktail 2. Want daar hebben we ook een prachtig liedje van Arjit Singh, Ekbar Fir Aaye. En Suneet Hi Chauhan.

तुझको बाय अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान एंड दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द फिल्म अ कॉकटेल टू या कॉकटेल द ट्वेदे फ्रेंचाइज कैन यू से brengt ons naar 5,5 minuut voor 9. Tijd geworden om u nu te groeten. U een hele fijne dag verder toe te wensen. Blijf zeker afgestemd op het Jala Radio, want er komt nog veel meer moois aan. En ik ga eruit met een hele leuke song. Ken je ongetwijfeld ook wel. Was in de tijd ook een zomerhit geweest voor heel de wereld. De Lambada song kennen we allemaal toch? En is 10 keer overgenomen door India ook. Indiase muzikanten hebben er heel veel op gedaan. Maar het is nu weer in een trendy outfitje gezet. En ditmaal krijgen we dan Ooja Woodhoop te horen. Ik ga u groeten, het beertje, by the way. Ook dank u wel voor uw appje. Ook een mooie dag toegewenst aan iedereen verder. Blijf afgestemd op your favorite radio station. Signing off, RJ Shubdinek Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gungunate, Armuskurate, Rehna. Graag tot morgenochtend 6:30, dan ben ik er weer. Om uw aangenaam uit bed.

Live vanuit de hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ga jij binnenkort trouwen? Door Viva honne wel hai, door Shadi honne wel hai, zinwalo. Door DJ A Vermaish op Ujala Radio. Pandra Vermaish, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door Viva honne wel hai, door Shadi honne wel hai. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Raad al din, zubh al sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.
1: De Ojala Table, de Ojala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ojala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ojala Table zet rolmodel met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ojala Table op Ojala Radio en via de sociale media van Ojala. De Ojala Table, where captains share their journey.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord en Emmeloord-West een kwartier extra. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meern een file van bijna 30 minuten. Eén rijstrook is afgesloten. Dan bergingswerk na een ongeluk op de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen twee rijstroken minder. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en N50. Hiermee voorkom je een file van 60 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaskar, mijn Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio. Tu jaane hai toh?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. Inbraken nemen fors toe in Nederland. De eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. Zuid-Holland trekt het windturbineplan voor het Groene Hart voorlopig in. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala's Zona Chireya.

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits worden korter, maar er komt een nieuw probleem bij op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Baanderbroek. Tijdelijk is de weg helemaal dicht, komt daardoor een ongeluk met 5 personenauto's. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Anders sta je ongeveer een uur in de file. Verder nog andere zaken, namelijk goed nieuws over de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging en die file begint bij Staphorst. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chiria.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओतो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodel met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van twee kinderen van 6 en 7 jaar. Een slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strengere regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij er kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal veel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar nog steeds een file op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Baanderbroek. 3 kilometer, 1 uur extra, de weg is helemaal dicht. Komt door politieonderzoek na een ongeluk? Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan de A12 Duitse grens Arnhem. Voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege een Duitse feestdag. Heel veel mensen zijn er vrij en daarom dus een lang weekend naar Nederland. Vanaf de grens langzaam rijden tot aan Duiven, 9 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Zona Chiria.

0: Ujala's Sona Chireya.
1: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: of you.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Europese luchthavens verwerkt in april minder passagiers dan vorig jaar. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact. Inbraken nemen fors toe in Nederland. De eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: You are. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij er kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal fel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Europese luchthavens verwerkt in april minder passagiers dan vorig jaar. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact. Inbraken nemen fors toe in Nederland. De eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in Gelderland en het oosten van het land, want daar is een ongeluk gebeurd op de A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Baanderbroek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de middag. Daarom rijden mensen om, bijvoorbeeld over de A50 Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A12 vanaf de Duitse grens, het land in. 11 kilometer en 15 minuten. Dat heeft alles te maken met Sacramentsdag. In Duitsland een nationale feestdag. En voor veel mensen dus een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: You are
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: उजालास कॉफी चाय एंड चैंपियंस प्रोग्राम शुरू हो गया है. आज का हेडलाइंस फ्रॉम वंदास. द रैक्स ओवरहेड स्टार्ट अ न्यू लैंडलॉक कैंपेन फॉर वोनिंग इसोलेशन. एर इज नोग रूम 322 मिलियन सब्सिडी beschikbaar voor verduurzaming van woningen. Dus toe op een keer maar je verduurzaam kreeg, maak er gebruik van. Nederland en Italië gaan nauwer samenwerken op het gebied van migratie en grensbeleid. Ja. Cyberveiligheid groeit uit tot een van de grootste uitdagingen voor organisaties en werknemers. Nederlandse innovatie en digitale gezondheid staat centraal tijdens diverse bijeenkomsten en lanceringen vandaag. Ja, en die man is er ook hoor. Eigen JHP, want ook heb hier aas komt die tijd heen, zoals ik. Maar we zijn er wel. Am toen ook in na Mayuskere Maila. Dus wij zijn er gewoon. Koffie, chai en Champions Liquor.
1: Het is onze break, hè, Lloyd. Het is onze break, toch?
0: Dit is onze break. Ja, Tjahinga break, wat Tjahinga rikken. Want ja, dan kan je even ontspannen, een beetje lachen. En dan kunnen we weer verder.
1: Ja, verdelen we de dag in twee helften.
0: Ja.
1: Toch? Eerste helft, tweede helft. Kaliaat, Takle, voetbal trouwens.
0: Kaliaat, Takle, voetbal. En toen dacht ik van, oké, Nederland speelt wel goed. Maar ze zijn niet scherp. Nog niet scherp.
1: Nee. Groot verschil tussen eerste en tweede helft trouwens. Goedemiddag, Lloyd. Goedemiddag, Sokhine Malubi natuurlijk. Ujala Radio, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Koffie chai. Ik durf dat woordje champions niet te gebruiken.
0: Oh, waarom niet?
1: Maar... Sona, de wonderen zijn de wereld niet uit. Dus hoi, Sakega. Dat we gewoon kampioen worden, Lloyd.
0: Ja,
1: zelfs met dit elftal.
0: Ja, maar hoe zou ik zeggen? Ja, wennekerikken aan elkaar, je weet toch. Hè?
1: Kijk, gisteren hebben ze niet met heel veel passie gespeeld. Omdat Sapkoi Daraiga. Van zometeen raak ik geblesseerd. Okay. En mag ik niet meegaan of word ik een twijfelgeval.
0: Ja.
1: Dus geen van die spelers gingen vol erin.
0: Ja.
1: Nou, geen van ze.
0: Wie vond je gisteren wel een beetje
1: Nou, Summerfield wilde zich bewijzen.
0: Ha.
1: Dus die had wel een paar hele snelle en goede acties. Ook een paar keer balverlies.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, als je risico neemt in je spel... en dat moet hij doen als aanvaller... ja, dan kun je af en toe de bal verliezen. Dat is geen enkel probleem. Dus dat vond ik wel mooi, hoor.
0: Kluivert vond ik ook wel goed spelen.
1: Kluivert speelde 20 minuten lang heel goed.
0: Ja.
1: Is ingevallen en daarna zakte hij weg. Dus misschien heeft dat met conditie te maken. Misschien heeft dat met ritme te maken.
0: Ja, want hij was geblesseerd, toch? Lang geblesseerd
1: geweest. Ja, ja. Wiever vond ik erg tegenvallen.
0: Jouw favoriet?
1: Niet mijn favoriet, maar een van de mensen die ik wel graag erbij wil hebben.
0: Okay.
1: En die je erbij moet houden ook. Maar ik zou hem niet rechtsachter zetten.
0: Ja.
1: Ik vind niet dat de beste plek voor hem is. Dan kan hij liever op het middenveld spelen, rechts. Of centraal zelfs. Dus dat is wel een goede ballenveroveraar op het middenveld.
0: Ja.
1: Maar ik vind hem niet goed als een rechtsback.
0: Ja.
1: Vond ik niet goed genoeg. Wat een groot verschil met Dumfries bijvoorbeeld. Als die daar had gestaan.
0: Ja. Kan wel Dumfries? Ik heb geblesseerd.
1: Dumfries was geschorst. Nee, geschorst voor één wedstrijd.
0: Natuurlijk, ja.
1: Geschorst voor één wedstrijd.
0: Vorige keer had hij een gele kaart gekregen.
1: Ja, kwam er niet zo slecht uit trouwens. Want hij is net terug natuurlijk.
0: Ja.
1: Van blessures heeft de laatste wedstrijden wel heel goed gespeeld weer. En gaat nu waarschijnlijk naar Real Madrid, hè? Leuk.
0: Oh ja?
1: Dumfries is een van de... Ja, Real Madrid. Zo goed als rond. Ah. Het is zo goed als rond.
0: Jammer dat hij niet naar Barcelona gaat.
1: Nou ja, Madrid is eigenlijk wereldwijd een grotere club, hè? Madrid.
0: Ja. Suriname heeft veel Real Madrid-fans. Dat weet je wel.
1: Ja, ook Barcelona-fan, hoor.
0: Ook Barcelona, fans. Ja.
1: Dus Adha Amrijan zijn naam krijg je Barcelona. Adha je
0: Real Madrid. Ja.
1: Dus Dumfries, moet je voorstellen, is heel lang amateurvoetballer geweest, hè?
0: Ja.
1: Hij heeft dus niet Jesse Ekwon-speler, man. Die gaan naar een topclub, die gaan daar sinds hun tiende of hun achtste zijn ze daar aan het spelen. Doorlopen al die elftallen, leren allerlei technieken, weet ik veel wat. Bij een topclub, bij een echte voetbalclub. Dumfries heeft gewoon bij de amateurs gezeten, hè? Totdat hij volgens mij 20, 21 of zoiets was. Dus hij heeft zijn hele opleiding eigenlijk min of meer op straat gehad.
0: Dus deze toebole hega, dan is er ook een beetje hoop voor ons.
1: Abbe, hoe is het? Niet alle hoop is vervlogen. Wij gaan het elftal leiden toch. Hamluk, leiding meer af te luiden.
0: Ja.
1: Hamluk, op de rood, op de rood, hamluk, paglaneer.
0: Nee.
1: Laten die andere jongens maar rennen, hè?
0: Trouwens,
1: maar we zouden wel Koeman kunnen vervangen. Dat
0: ja, tuurlijk. Wij zijn veel beter dan Koeman, toch?
1: Dat wil ik niet zeggen, maar we zijn stand-by. Mocht Koeman omvallen, om wat voor reden dan ook, hè, dan zijn Lloyd en ik handig stand-by.
0: Want gaat
1: om het in te vullen.
0: Gaat hij naar het WK door als bondscoach? Of,
1: het is nog onduidelijk. Het is nog onduidelijk. Na het WK gaan ze evalueren. Zijn baas is eigenlijk Nigel de Jong, formeel gezien.
0: Dat is toch omgekeerd wereld, hè? Nigel de Jong, zijn baas.
1: Maar ik vind dat wel mooi. Ik vind dat wel mooi.
0: Ja.
1: Dus formeel gezien is Nigel zijn baas. Nou ja, in de praktijk...
0: Ja, is mooi. Ja.
1: Kan het anders zijn. Maar Nigel is natuurlijk directeur bij KNVB. Dus hij gaat er feitelijk over. We gaan het zien. Als Koeman het goed doet, zal hij zeker blijven. Als Koeman het minder goed doet, zal hij misschien weggaan. Maar hoe WK kebab dikke gooi?
0: Ik vraag me af, WK...
1: Arne Slot is trouwens helemaal vrij, hè, nu,
0: ja,
1: op dit moment.
0: Die kan
1: ontslagen
0: weer naar,
1: bij Liverpool.
0: Die kan naar Feyenoord of
1: Ajax is toch hartstikke dom dat ze niet deze poging gewaagd hebben. Door,
0: en ze hebben weer een Spanjaard aangenomen, hè?
1: Die wel een paar keer goed heeft gepresteerd.
0: Ja,
1: maar afgelopen jaar is gedegradeerd, hè?
0: Ha. En dan neem je toch zo iemand bij
1: Ajax. En dat patroon bij hem zie je elke keer. Dus hij is bij 3 clubs waarschijnlijk, volgens mij hoor.
0: Ja.
1: Maar in 10 club heeft hij het goed gedaan, eerste jaar.
0: Ja.
1: En daarna het tweede jaar helemaal niks.
0: Ja,
1: eerste jaar goed,
0: maar
1: tweede jaar goed, daarna weer niks.
0: Ontslag van dus, Arne Slot, die kwam te laat misschien. En waarschijnlijk hadden ze al met hem al afgestemd, met Michel
1: misschien Girona. Een woord gegeven.
0: Ja, toch.
1: Misschien had Jordi Cruijff een woord gekregen.
0: En Jordi...
1: Of Arne Slot is misschien niet haalbaar. Kan
0: nee,
1: ook nog, hè?
0: Dat kan ook. En,
1: Arne gaat misschien naar Real Madrid straks.
0: Hoi eens een keer, je weet maar nooit.
1: We hoeven ons geen zorgen te maken om Arne.
0: Nou, in ieder geval hebben we Dumfries bij Real Madrid straks. Nou genoeg over Champions, over voetbal, Oranje. Dus de komende dagen gaan we nog meer over praten over Oranje. Toen heb ik verduurzaam kalikje, want ik las net een bericht. Er is nog genoeg subsidiegeld.
1: Nou, ik heb wel zonnepanelen.
0: Ha.
1: Ik heb geen waterpomp, want als je stadsverwarming hebt...
0: Ja. Dan heeft het geen
1: werkt,
0: zin.
1: Dat werkt, dat, ja, nee. Dat werkt dus niet met een waterpomp. Dat is mij verteld, hoor.
0: Ja.
1: Piermangila, denk je, of er intussen betere waterpompen zijn die dat wel goed kunnen.
0: Ja.
1: Maar als je kunt verduurzamen, als je de middelen hebt en de mogelijkheid hebt, moet je het wel doen.
0: Ja, want
1: en zeker als je subsidie kunt krijgen links en rechts.
0: Dus als je houten kozijnen hebt, vervang ze allemaal.
1: Ja, probeer een deal te maken. met die mensen die dat plaatsen voor je, hè, Lloyd. Verlies je geld niet.
0: Geef je geld niet uit aan oplichters, maar inderdaad...
1: Aan oplichters.
0: Dus verduurzaam je huis of zonnepanelen.
1: Maar vertel me, wat is er met die oplichter van jou gebeurd? Wat is er daarmee gebeurd?
0: Oplichter, de advocaat is bezig met hem. Hopelijk komt er wat uit. Maar ja, ik weet niet, als die man uitlandig is... Dan niet moeilijk, Jega.
1: Maar we moeten dit verhaal even goed vertellen, toch, Lloyd? Nu wil de hele wereld het weten van... Kee durf, Karisma. Wie haalt het in zijn hoofd om Lloyd op te lichten, Lloyd?
0: Ja.
1: Maar zie je, de beste kan erin trappen, hè, Lloyd?
0: Ja. Soms voel je dan wel heel erg dom, hè, met dit soort dingen.
1: Inderdaad. Dus dit soort dingen, is op Chichuan Hovega, ja. Je verwacht het niet en het komt.
0: Het gebeurt met de... Met mensen zoals ik. Of, het kan iedereen gebeuren.
1: Dus online, zo nevalo, toen ik die andere keer altijd, wat je aan het doen bent, want wapen oplichters heel actief. Dus
0: ik
1: al kan je. Maar ook gewoon het, ja, dan let op een garmange verbouwkere, kuch bij mij keren. Paisa direct die je doet, dan loop je risico. Dus eigenlijk toch het je moment waar ze chalaki de heke.
0: Eerst kam, dan paisa.
1: Eigenlijk wel, maar
0: eerst
1: het probleem
0: moet je
1: Het probleem is dat die mensen dan steeds stapjes inbouwen.
0: Ja.
1: Van ik kan wakker, dip dat toch met naar dit dieet, naar dit dieet, naar dit. En daar lichten ze mensen in op.
0: Ja.
1: Dus en dan hebben ze het verdeeld in 4-5 stapjes. En dan ego stapwa karke toke de kadega. Van dikke na mooi hem karila. En dan nemen ze al geld voor 2 en 3. En dan ja, een beetje wat met stopker die kan worden. Dus Torah se bachaike.
0: Zoudhan. We kwamen heel Italië mee. Dat je dan in een auto zit en dat je dan levend wordt verbrand. He?
1: Ik heb dat niet gezien. Migrant. Kon je wel?
0: Nou ja, Italië.
1: Dat, ja.
0: Ja,
1: dat is gisteren gebeurd, hè, Lloyd?
0: 3 Pakistanen of 1 Afghaan. Die door een Pakistan of wat dan ook is levend verbrand in een auto.
1: Maar heb ik de mooiste navolger bij Lima?
0: Nou ja, Oesop Kavale Kamker. Het ook zo maat haar contract van die persoon die dan. John Oesop Kamle Gwaire, maar ook contra kwal ik in auto. Ha, or pay Sabina deota. Ze kregen geen geld. Dus ja, koes
1: dus wacht leuk, even. Een Pakistan heeft die andere Pakistan is verbrand.
0: Ja.
1: Zeg jij dat?
0: Ah, okay.
1: Ik heb het niet gevolgd, maar dat zou wel heel triest zijn. Hè?
0: Ja,
1: trouwens, maar koffie eigen, chalet. Ah,
0: koffie eigen, oké. Toe prima, zo'n ave.
1: Ja, ik heb het nou mooi klinkt. Ganti, deze ganti.
0: Toe zeker nou een kopje lelen, maar te hè? Vakantie ze.
1: Lekker man, heel lekker.
0: Maar dit is wel triest, hè? Dit is wel triest.
1: Nee, dat kan toch niet, joh. Paisa ke piche, ey.
0: Ja, dus ja.
1: Amike jantu lelele.
0: Nee, maar ook met migranten. Hoe we omgaan in dit land, of het nou hier in Nederland is, of Duitsland of Italië is. Hoe men omgaat met migranten. Dus arbeiders, John Doezer, die zei al in Japenkamer. Hoe ze een kamdi paisa milen. Hoe ze een rijke jagab hier kraper. Wagera. Heel slecht.
1: Uitbuiting doen je haar mee. Maar dat is gewoon moderne slavernij waar we het
0: moderne
1: over
0: hebben. Slavernij. Ja? Maar kon je tomaten willen?
1: Nou, toen parlen we het artikel van de Nederlandse BV's die heel veel designer drugs importeren uit India.
0: Nee.
1: Hamis Samai Bahut Namilal Kuch voorbereid. Ik heb maar eventjes kort met hem, Matayla. Follow the money.
0: Ja.
1: Onderzoeker is bij samen met NOS.
0: Ja.
1: Etenant heer designer drugs aanwege uit India naar Nederland.
0: Toen Tony Korea mij betaalde, zei ik designer drugs kon je hoeveel?
1: Eigenlijk zou men ook willen zeggen, het is voor research bestemd. Dus onderzoek gaat hij hega. Maar dat is helemaal niet zo. Kaker hega, Saban. Ego, kan je hem uitleggen? Eigenlijk zou hij thoraz scheikundig uitleggen. Dus ik heb een opiumlijst in Nederland. Zo niet wel. Om een likhalba, kon middelen, nabagba, beetje importeren. Oesapchit likhalba, verboden. Kon je verboden in Nederland. Maar als om een to ego molecuul, ego je toe bedelde om een, dan valt het er niet meer onder. Dus ka is op karega, Barmaswan. Is het dan is het bedelde wega chijwa, jonne lijst wap en na voor awe, ouro jaan pe laike beetje hega saban. Dus dat ding is levensgevaarlijk, Lloyd. 46 miljoen saman importeer karisba aan spullen, or 2 miljard kamaisba daarmee.
0: Jezus, 46 miljoen keer
1: inkoop?
0: Inkoop? En 2 miljard.
1: Dus soort straatwaarde ook er hega. Dus 40 keer over de kop. Over dat soort dingen hebben we het nu. Sap Alba India.
0: Acha, maar Ibad Masunto iets doen importeren, hoe ze paisa kama hebben. Maar je gebruiker, die zijn toch ook niet goed bezig. Hè?
1: Ja, maar
0: je moet ver blijven van dit soort dingen.
1: Dik ego ke naam hega Flaka.
0: Flaka?
1: ego chijua ke naam hega Flaka. Roos dekha hega, roos of lichtbruin. Dan probeer ik erin omschrijf, kijk ik kijk ze hega.
0: Je lijkt wel een specialist.
1: Ai, Flaka, het heeft een stimulerend effect, Flaka.
0: Ja.
1: Maar de keer risico wat, hè? Onrust, angstgevoelens, argwaan. Toen kon ik je naar vertrouwen creëren. Sap kan dit ook de kaiga, ego rakjes toch maar een epileptische aanvallen.
0: Ja.
1: Psychose, agressief. De kleine Flaka ke bijwerking, ego ke naam.
0: Maar waarom zou iemand dan zoiets willen gebruiken dan?
1: Omdat mensen een effect willen ervaren, toch, Lloyd? Kan je het met drugs gebruiken, Rega? Precies hiervoor, toch?
0: Je wilt een beetje high zijn. Je wilt in een andere wereld zijn. Je wilt even alles vergeten. Je wilt alles even vergeten, oké? Okay?
1: En die 2-MMC heeft ook een stimulerend effect. Hoe ego haiga? Dawai na haiga, bachaike. Koi sochi dawai, hamlok boli. Na. I drugs haiga. Dus ik heb toen gebruikt, je tot een marsa, haiga. Lau ai symbol, dee. Je voelt meer energie, je hartslag gaat omhoog, maar ook een risico heb je van 2-MMC.
0: Ja.
1: Hart- en vaatproblemen, verslaving, psychische klachten, hersenschade. Dus ik weet niet waarom mensen dit soort dingen gebruiken.
0: Dus toch in naam, maar ik weet hoe eerder, Margie.
1: Nou, eigenlijk toen klop kregen op de deur om dood te gaan.
0: Doe dat niet.
1: Gebruik dit soort dingen.
0: En je pleegt een beetje roofbouw op je lichaam. Andere keer, bahar keer.
1: En al die dingen komen uit India, omdat India produceert kregen dawai. Dus de heer dawai India se aanwegen, omdat wapen. Barka industrie, chemische industrie, John Dawai banawe, eigenlijk dunia bhar mein sabse barka jagah India hega.
0: Ja.
1: Jaha paracetamol bane bijvoorbeeld of dusa dawai.
0: Ja.
1: Maar dus heel makkelijk hega waar pe bhi i sab chijon ki neke en gewoon legaal bijna.
0: Ja.
1: Dus het is wel een beetje babaal hoor. Thoda se bachai ke.
0: Nou ja, India se konji naave hega.
1: Mooi iets of grap iets bij. Maar kooi toch een nadwing krijg je dat ooit? Grap iets wat gebruik krijg je. Trouwens, mota admi, thora se gewicht wali admi, oudere John Haiga, Lloyd. Aaj kam ti hasil hum log na?
0: Toh bada serious aaj baate tere. Okay.
1: Maar son jo oudere Haiga, oudere John Haiga, to obesitas tu jane hai. Log bolila.
0: Mensen die dik zijn, ja.
1: थोड़ा ज्यादा मां तू जाने छोटा लड़कन नौ या जवान लगे भी फोर आवे बहुत ज्यादा चीज हुआ
0: या
1: बहुत ज्यादा onnodig dus ongeveer 500 tot 800 jongeren in Nederland hebben ernstig of zeer ernstig overgewicht
0: ja
1: dus dan vraag je af waarom hoe nou kan het dat een jongere tussen 13 en 18 toch in die leeftijdscategorie zo dik is. Hoe kan het?
0: Omdat kable hamlok mai bab hega, jun druk rehega, ze zijn druk met werk, wat dan ook, zijn ze thuis. Larkon ke misschien sport benad rehega, de kinderen gaan niet naar buiten, ze spelen niet buiten, ze zijn binnen en ze zijn op hun telefoon, smartphone, of ze kijken naar televisie. Dus kinderen zijn minder actief de laatste tijd.
1: Ja, ze bewegen te weinig, maar ze eten ook weinig. Dus te veel en ongezond.
0: Ze eten te veel rommel. Je zit toebollen, hè? Rommel.
1: Ah, dus een combinatie had ze dodelijk, letterlijk.
0: Ja.
1: Dus zo'n nevalo, als door omgeving met kooi hij gaat, zo'n behoed mota hij gaat, dat ook een dhyan die het ze. Praat met die persoon, oké, bolie, vooral jongeren ja hij
0: gaat. Ga buiten spelen.
1: Want abhanje, je toe mota bent, dan later तो क्या और प्रॉब्लम होएगा दोस्त थोड़ा बचाए के ट्रॉम्स मार्क फरक्लाइनिंग ये लड़कों लगे अब आएगे बाब बासस पैकेट में अतिस्त अखबार लॉयड
0: व्हाट
1: मार्क फरक्लाइनिंग फॉर किंड्रन मेट ओबेसिटास इस न्यू अपगनोमे बासस पैकेट हो गया इंच दी मार्क फरक्लाइनिंग तो अबे 13 अबे तू 13 यार के बाते
0: Maar ja, maar hier moeten we wel wat mee gaan doen, Sunwal. Omdat jij een koetskerk hebt, als je ziet dat je kinderen wat dik zijn, laat ze actief worden. Laat ze veel bewegen. Ga met ze lopen.
1: Precies. Dit is wat je moet doen, Lloyd. Je moet samen met ze ondernemen. Ze zijn 13 jaar oud,
0: Ja.
1: Kom op. Toe abbe bolse ke. Toke chali, even chali, ghoome, waanpe chali, ikare, chali, ukare. Na het khali dinua bhar teife takie.
0: Ja.
1: Ga iets doen met je kinderen.
0: Ja.
1: Gussa lag jana, Lloyd.
0: Ha, dan denk je dat ik blijf gussa.
1: Wij hebben dringend advies gekregen.
0: Leuk? Dringend advies? Dringend
1: advies.
0: Is het dringend of dwingend?
1: Dringend. Amlok, ik heb dwing je carrière.
0: En dringend advies.
1: Er zijn trouwens mannen over dwingend gesproken.
0: Ha.
1: Er zijn heel veel vieze rikken, heel veel vieze mannen.
0: Ja.
1: Vooral mannen hoor.
0: Ja, dat ik had een bericht om Dikila, maar dan gaan we niet daarover hebben, want die mannen.
1: Nee, maar die drogeren hun vrouw.
0: Ja.
1: Hun
0: eigen vrouw. En dan filmen ze.
1: En dan gaan ze het filmen. En dan. Hoe gek ben je in je hoofd?
0: Ja, maar iets wat je bij Manu Batari toch? Was ook die vrouw in Frankrijk?
1: Die Pellicot, ja.
0: Ah, dus ja.
1: Maar dan ben je toch ziek in je hoofd?
0: Ja, natuurlijk ben je ziek
1: in je
0: hoofd.
1: En dan is er niet één persoon, blijkt nu. Het is een heel netwerk.
0: Het is een heel netwerk. En,
1: in Nederlandse dorpen, dus niet in de steden.
0: Nederlandse dorpen meer?
1: Dorpen in Nederland, collega. Dus platteland van Nederland. Na Saharme, Barca Saharme na.
0: Toen dorpen meer, toen was ze bhaja direct. Maar dorpo,
1: nou, dat is het woordje dwingen dus dan, hè?
0: Ja, maar dorpen, ja, dit soort dingen ja, gebeuren. Maar zeker is daar niet zoveel te doen en dit, dat. Ja, maar
1: dat,
0: ja,
1: zijn, dorpo, dat zijn wel excessen natuurlijk. Naki sapkoi karega. Maar het is wel raar als je die cijfers ziet.
0: Je eigen dat vrouw veel drogeren. Vaker voorkomt.
1: Je eigen vrouw.
0: En dan film je ook. Je en dan laat je ook
1: je mensen, laat haar seks hebben met een heleboel andere
0: mannen. Andere mensen die je niet kent.
1: Je allemaal.
0: Jezus.
1: En dan geniet je daarvan en dan vind je dat leuk. Maar, en dan... is op je moeder mee? En je drugs gewoon gebruiken, dan krijg je dit soort dingen.
0: Ja, Flakka of MCC.
1: Jo Flakka, ja, Jo Flakka. Ja.
0: Nee, maar
1: nee,
0: dit is
1: maar
0: wel
1: het is
0: ernstig.
1: Een afwijking. Het is toch niet normaal,
0: maar
1: dit?
0: Maar met hier je een keer afwijking erin.
1: Je zei januari, ja, dat is.
0: Ja, is dan, ja,
1: dan maar wat moet je met zulke mannen doen? Vrouwen, stuur ons een appje. Ja. Stuur ons een appje. Ik weet dat de meeste vrouwen gaan zeggen... Kastreer die man, hang die man
0: kande,
1: op.
0: Kande.
1: Gooi hem in het water. En dames,
0: Zet ze op een eiland of zo. Hè?
1: Met elkaar. Maar dames, ik ben het helemaal eens met jullie. Dit soort gekke mensen moet je echt... Ja, je moet ze helpen, want ze zijn gek.
0: Helpen? Hoezo helpen?
1: Arie, ze zijn psychisch toch gestoord. Ik word normaal aan het meesten zitten ook.
0: Ja, maar hoe willen jullie met helpen? Wat voor hulp moeten ze krijgen? Ja, maar wat voor hulp? Ja.
1: Ja, psychische hulp. Je moet ze helpen, toch? Je moet ze niet opsluiten in een gevangenis alleen. Ja. Je moet ze ook helpen, Lloyd.
0: Helpen, ja. Ik vraag me af wat jij onder helpen...
1: Helpen, psychische hulp.
0: Maar
1: psychisch.
0: Is dat dan een keer toe...
1: Ze zijn psychisch niet in orde, toch?
0: Help je kersen krijgen? Ga ze kunnen helpen.
1: Paglak haar naam mee, Lloyd. Paglak haar naam. Ik zijn naam namelijk bij LPI, toch?
0: Ha, LPI.
1: LPI.
0: LPI, ga ze naam mee?
1: Boy, mino sabier, hè?
0: Okay,
1: ik weet trouwens niet waar LPI voor stond.
0: Pagelkhana.
1: Pagelkhana. Pagelkhana, jahalkhana, jaise hai.
0: Ja, ja, ja.
1: Pagelkhana.
0: Pagelkhana, ja.
1: Dus LPI, dus jahan pagla admi ke tu opvang kariye.
0: Ja.
1: Pahile hem sojat re trouwens krankenhausel ke matlab.
0: Pagelkhana.
1: Pagelkhana. Later kwam ik erachter, no man, omdat ik nooit Duits heb gehad.
0: Ja.
1: Krankenhausen.
0: Ja.
1: Later hem samen lief van, ito hospitaal ke bole.
0: Ja.
1: Maar krankenhausen klinkt in mijn hoofd als krankzinnige.
0: Krankzinnige, ja.
1: Mensen die krank zijn,
0: daar zit wel wat logica
1: dus
0: in.
1: Dat bedoel ik ermee. Je moet ze helpen. Je moet ze niet alleen maar opsluiten. Je moet ze ook hulp geven, want het zijn gewoon gek, joh.
0: Ja, maar ik...
1: Maar dat was dwingend. Maar ik heb het over dringend advies.
0: Wat kon je heggen?
1: Hamlok bij je dringend advies.
0: Oh ja, oké. Okay. En wat
1: dat
0: is het
1: wij,
0: advies?
1: Koffie en chai...
0: Ja.
1: Niet... Omdat de heer een minasoen paar wegen of miskerde wegen kennelijk.
0: Ja.
1: Omdat ze op het werk zijn, ze kunnen niet te lang blijven luisteren.
0: Ja, er was een mevrouw uit Leeuwarden die zei van... Ja, ik vind het programma leuk, maar Hamlok... Ik heb minasoen pijla.
1: Maar echt heel veel mensen die het gemist hebben dan, die het jammer vinden... Dat ze dan gemist hebben die dag.
0: Ja.
1: En dat balen ze echt. Hebben ze echt een vervelende dag.
0: Ik baal ook als ik de herhaling niet kan luisteren.
1: Precies. Samen met Dinoa bigger jij. Dus hamlok het dringend advies, Milal Baloid. Of we erover willen nadenken.
0: Ha.
1: Ik hoor verzoekbaartje. Of we willen nadenken of we koffie en chai niet kunnen terug laten luisteren. Dus als een podcast.
0: Oh ja.
1: Dus Aad Saberis en Ham Sochila erover. Van misschien moeten we er iets mee, Lloyd.
0: Ja, nou, dan moeten
1: misschien
0: we
1: moeten we dit als een podcast plaatsen.
0: Ja, en dan, maar foto, dat heet een mooie wel een foto, dat heet je.
1: Namelijk Ali, fotografie, Ali Janeto. Ali Iduke, namelijk onze Matti.
0: Ja, laat hij naar de studio komen, dat hij ziet hoe we hier programma maken. In de
1: laat
0: studio.
1: Hij een beetje een mooie foto van ons maken.
0: Ah, zeker.
1: Namelijk die foto wat podcast van gebruiken. Maar jas das pahinke banak hoi ki.
0: Nee. Gewoon...
1: t-shirt.
0: Gewoon t-shirt. Gewoon askal.
1: Gewoon zoals we altijd zijn.
0: Askal, jas das, Colbert na pahinai hoi kampe.
1: Dus we moeten gewoon casual.
0: Gewoon casual. Laten we gewoon normaal doen. We
1: gaan
0: zijn
1: we
0: normale
1: doen,
0: mensen.
1: Gaan we doen, Lloyd. Lau hem luk beslis kari. Ja,
0: we gaan het doen.
1: Ki vergader karek hoi.
0: Nee, laten we eerst even vergaderen hoe we dit...
1: We gaan eerst vergaderen, hoor.
0: Hoe gaan we
1: doe echt makkerabatten.
0: Maar bakkers houden van vergaderen.
1: Ze kunnen overleggen
0: en plannen en een meeting.
1: Ze werken niet.
0: Dienbaar. Hoezo kan niet dienbaar? Johnny, wat jij dienbaar. Ik word er zo moe van.
1: Meetings, ik kwam meetings. Ze doen niks.
0: Dat is toch niet normaal?
1: En sommige Nee, maar sommige smullen ervan. Hè? Die gaan domme vragen stellen. Die gaan weer hetzelfde vragen.
0: Ja, maar...
1: Hè? De lip hier. Hè?
0: En je analyse over het Nederlandse elftal was niet goed, hoor. Hoe coach ik heb verstaan naar het voetbal. Nee. Ik maak een grapje. Maar Rakees uit Den Haag, Bolle van der Ven, was de beste op het veld.
1: Wie?
0: Van der Ven.
1: Mickey van... Nee, wacht even. Maar zo'n analyse. Waarom kort, Kaliar?
0: Wil je
1: uitgebreider analyse?
0: No.
1: Dan gaan we uitgebreider analyse doen. Waarom een korte analyse, Kaliar? We hebben het over Summerfield gehad. Bichara. Ook haar eerste oerha. Optreden heeft het goed gedaan.
0: Ja.
1: En de rest heeft echt niet goed gepresteerd. Wij hebben 100 keer gezegd dat ik grote fan ben van Mickey van de Ven.
0: Mickey
1: van de Ven.
0: Ja.
1: En van Jean-Paul van Hekken.
0: Ja.
1: En dat die twee altijd moeten spelen.
0: Ja.
1: Kaida Himlok Bolchukli, die grote boerenjongens achterin, die hebben we nodig.
0: Ja.
1: En als je de snelheid ziet van Mickey van de Ven. Op een gegeven moment maken ze een dekkingsfout. Van Dijk en hij.
0: Ja.
1: Kebolis hem naar analyseren. Ik heb een keer van de analyse delen. Op een gegeven moment maken ze een dekkingsfout. Ze lopen elkaar een beetje in de weg. Mickey van de Ven stopt. Hij denkt, Van Dijk neemt hem over.
0: Ja.
1: Dus zo nevallo, je kunt verstandbaar. Je de kip hier, wedstrijd. Dan ga je dit moment zien. Van Dijk moet hem eigenlijk overnemen. Maar wat doet hij? Hij gaat juist een stapje maken naar rechts. Richting Mickey van de Ven. Terwijl hij eigenlijk een stapje naar links moet maken.
0: Ja.
1: Doet hij niet, Van Dijk. Dus eigenlijk is dat de grote fout van en wie moet dat herstellen? Mickey. Dus Mickey is zo snel. En dat moment herinner je nog. En hij rent er naartoe en hij maakt een sliding. Poef.
0: Boom.
1: Net voordat die jongen kan schieten.
0: Ja.
1: Dus die snelheid die hebben we nodig om dingen te herstellen.
0: Ja.
1: Vroeger hadden we Ulrich van Gobbel.
0: Ha.
1: Voor de mensen die al lang meelopen.
0: Adam Yakahaba.
1: Nou ja, ik kon Rotterdam mee hoigen. Maar dat was zo'n... Weet je, hij had ook die snelheid.
0: Tigri, ja.
1: Snelheid. En achter Hoedwame, ego toch nodig, maar met grote snelheid.
0: Ja.
1: Moet. Dus ik ben wel groot voorstander van Mickey van de Ven. Of hij nou centraal speelt of links.
0: Ja.
1: Het maakt allemaal niet uit. Hij moet er gewoon staan. En Dumfries gaat continu aanvallen. Want Dumfries speelt op de flank. Dus op die flank, waar John Kanti Dumfries gelegen is, dat is de aanvallende flank van Nederlands elftal. Toen kelker je tactiek mee.
0: Ha.
1: Die andere flank gaat niet aanvallen.
0: Ja.
1: Dus Gerald Hato, gisteren bijvoorbeeld, die fout maakt. Het is gewoon een dekkingsfout.
0: Maar die fout maakt hij vaker, hè?
1: Hij is niet goed genoeg. Hij is niet goed genoeg.
0: Ja.
1: Sorry voor Gerald Hato, maar hij is niet goed genoeg. Dus hij zou niet mee moeten gaan. Hij moet eigenlijk achterblijven. En Geertruida moet eigenlijk wel mee. Geertruida speelt dan niet links, maar wel rechts. Maar maakt niet uit.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk moet Geertruida mee. Dat is een veel betere verdediger. Want op het middenveld gaan we hem toch niet gebruiken.
0: Zuna, dus, voetbalwakke, bet ja,
1: tjol, analyse wat diepie hoige.
0: Auratina me, abeng jape, ik ga niet app kregen van een voetbalke baren me hamlam lana me.
1: Toen gaan we uitdagen, let dat ik let. Je moet me niet uitdagen, toch? De Ujala Table, de nieuwe video en audio podcast.
0: Daar wilde ik ook net over hebben. Ujala Table, waar houdt je allemaal je?
1: Speciaal voor ambitieuze young professionals, leid.
0: Ja, dus
1: conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders.
0: Ja.
1: And cultural and community leaders.
0: Kunnen mensen zich vrijwillig aanmelden voor zo'n audio- of videopodcast? Of gaan wij ze zelf benaderen?
1: Nee. Wij benaderen ze. Eén tafel, één rolmodel, één hoofdgast, één captain.
0: Één captain.
1: That's it. En mijn Bitya Jaya Chandrika Singh heeft dat gedaan nu.
0: Ja.
1: De eerste aflevering.
0: Ja.
1: Die wordt aankondigma donderdag.
0: Overmorgen.
1: Ja. Zaterdag gaat hij online. Volledig.
0: Ja.
1: Maar je kunt alvast op social media, volgens mij op onze alle kanalen van ons, die Ujala heeft. Ja. Volgens mij kun je het daar zien op Insta, op Facebook en leuk.
0: TikTok, ja.
1: Daar kun je alvast YouTube, die preview. Die preview kun je alvast zien van de Ujala
0: shorts,
1: Table.
0: De shorts, ja.
1: De shorts, ja. Ziet er prachtig uit, volgens mij.
0: Zeker,
1: leuk.
0: Zeker. En allemaal heel duidelijk. Ook wel bespraakt. De gast, Anjani Bedi.
1: Mijn Bidja Jaya Chandrika Singh die gaat dan in gesprek. Ja. En de eerste uitzending doet ze dat met Anjani Bedi.
0: Het,
1: van
0: ziet er,
1: CM.
0: Het ziet er wel top uit. Top.
1: Ja toch? Ziet er mooi professioneel uit. Dus,
0: de Ujala Table.
1: Het is goed dat jongeren dit doen. Het is voor young professionals bedoeld ook. Voor de jeugd, voor de jongeren die carrière willen maken. Die aan het studeren zijn en die denken van luister, ik kan ook wat inspiratie gebruiken. Ik wil ook graag weten hoe deze persoon een captain is geworden in de industrie.
0: Ja.
1: Hoe die bij een miljoenenbedrijf zo'n grote positie heeft, hoge positie heeft. Dan moet je luisteren naar dit soort programma's. Ujala Table, het is inspirerend, echt waar.
0: Ik vind het een mooie ontwikkeling voor Ujala, sowieso, dat wij dit doen op hoog niveau. Ik wil eentje hebben dat jullie dat doen. Die penningmeester, hoe noem je? Penningmeester, zeg ik dat. Die directeur van Financiën van Ajax. Hoe ben je hun staan hier, toch?
1: Nou ja, we zouden hem kunnen uitnodigen. En zo hebben we nog meer mensen op het lijstje staan, Lloyd. Dus echt heel veel leuke mensen hebben op ons lijstje staan.
0: Maar mensen kunnen wel adviseren, toch? Via de app of via de mail. Stuur een mail naar info@ujala.nl.
1: Ja, dat mag. Maar de redactie heeft echt al heel veel mensen op het lijstje staan.
0: Lijst op maar kijken.
1: Heel veel mensen.
0: Haman nam op hiervoor uit.
1: Helaas, pindakaas.
0: Oh, ik ben geen entrepreneur. Oké, jammer. Ik ben geen leader dus. Ik ben geen innovator. Jammer.
1: Bent wel een rolmodel. Je bent wel een rolmodel.
0: Ik ben wel een rolmodel. Hè?
1: De Ujala Table zet rolmodellen met Oostaanse roots in de spotlight.
0: Lijst op, maar dan moet het in de nietje. Ik heb een namelijk
1: gekeken, jaar.
0: Wat ik namelijk gekeken.
1: Maar wat die commissie aan mij.
0: Hij migado, Shimo.
1: Maar hij dit toch kerk dit. Maar dit is echt een commissie van jongeren, van mensen die...
0: Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk dat wij dit doen natuurlijk, als Ujala.
1: Wij willen vooral inspireren. Wij willen vooral
0: mensen
1: dat rolmodellen.
0: Schijnwerpers.
1: Ja, maar precies. Maar die rolmodellen met Hindoestaanse roots,
0: ik vind het,
1: die willen we in de spotlight houden.
0: Daar ben ik wel trots op. Hè, als wij Hindoestanen naar voren komen. Want
1: sommigen kennen we niet. Maar hij gaat, echt in de top.
0: Er is te veel. Maar we zijn een beetje terughoudend.
1: Onze eerstkomende gast trouwens, Lloyd. Onze, zeg ik, Ujala Table. Hè. De Ujala Table, de eerstvolgende gast. Ja, degene die nu komt, Nahamina Magbolike. Maar we hebben echt zulke leuke gasten die
0: allemaal
1: eraan
0: toppers.
1: Komen.
0: Allemaal toppers.
1: Het wordt echt fenomenaal. Fenomenaal.
0: Maar zo'n kahatun namun pajahega.
1: Ja, het is bekend toch? Tujanega, kaha Hindustani konji karehega.
0: Ja.
1: Maar kan dit roega deerhega, ja.
0: Ja, maar waarom zijn wij Hindustanen toch... Waarom willen we niet altijd
1: in de volk? Nee, we zijn niet zichtbaar.
0: Waarom zijn we niet zichtbaar?
1: Maar die bakra media, zeg maar.
0: Ja.
1: De generieke media, die heeft geen aandacht voor de Hindustan. Dus hey, dan moeten we het maar zelf doen, weet je.
0: Maar is het niet zo dat we zelf niet op de voorgrond willen zijn?
1: Nee, ja, we zijn een beetje bescheiden.
0: Ja, toch? Moet je het wel maken.
1: We zijn een beetje bescheiden. Maar geef niet, dat past bij ons.
0: Ja,
1: is niet erg. Leuk, de eerste shorts staan dus nu online.
0: Ja.
1: Taklië, deklië. Ik roep iedereen op om te kijken. Vooral als je kinderen hebt.
0: Delen. Hè?
1: Alle jongeren, alsjeblieft, help het groot maken. Deel het. Ook ouderen hoor. Iedereen die actief is op Facebook en hoe heet dat ding? Instagram. Ga naar Ujala, kijk je pagina op. Deel het alsjeblieft. Laat zoveel mogelijk mensen, jongeren vooral, hiernaar kijken. Want hier de Ujala Table, daar zijn de captains die hun journey, hè, hun reis gaan delen. En dat om een internet chi chai ga loid.
0: Ja, het gaat online. Het gaat online op de socials. Gaat het ook op Ujala?
1: Op alles.
0: Op alles.
1: Op alle platformen van Ujala dus. Okay. En de socials. En op Ujala Radio natuurlijk. Alleen online zie je ook de beelden natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Maar het is ook leuk om...
1: Het is echt een... Ja, het is echt een audio- en een videopodcast van Ujala.
0: Mooi man.
1: En we zijn er trots op. De Ujala Table. Gesprekken die verbinden, inspireren, verdiepen. Tot taklieën, tot dekelieën, tot soelieën.
0: A toen na de kitten, tot pastaïën.
1: Luid, dankjewel. Mooi zeg je.
0: Oh, wacht eens even. Tot Ujala. Oh ja, toen kun jij zeggen. Maar goed, het is koffie-chai moment voor iedereen. Neem een slokje van je koffie of chai.
1: 1 minuutje.
0: Even een vraag voor dit moment. Wat zou jij liever een week willen missen?
1: Missen?
0: Ja.
1: Missen? Een week lang willen missen? Misterig weer?
0: Nou ja, ik maak het makkelijk voor je. Je smartphone of je koffie?
1: Oh, dat bedoel je? Ja, oké. Okay. Nee. Zonder smartphone kun je niet functioneren meer. Dus dat is eigenlijk niet eerlijk, Lloyd. Maar als je me zegt geen koffie of geen thee...
0: Ja.
1: Dan liever geen koffie.
0: Dan liever geen koffie.
1: Ja, ik moet wel mijn chai hebben.
0: Je moet wel je chai. Oké, dus jij bent een chai-liefhebber. Nou, dankjewel aan het voor
1: dank je. Mooi voor dit reden, moment.
0: Mooi reden, doei. You are Ujala Radio, Coffee Chai, middagshow, Coffee Chai en Champions. Aardig gewaagd. Vandaag waren we een beetje serieus, maar hebben ook een beetje gelachen. Maar was wel heel erg informatief. En de Ujala Table vanaf 6 juni op Ujala Radio en op Ujala Socials. Sarur Sulina. En dit is dan Chelsea van de muziekformatie Session uit Suriname. Is er op Ghana Hambil met Ujala? Libi sondro Grand Tangi Ala neti angademi Sun ganwa gawe hega apan admi khatin apan friend khatin kitna apan admi ke chahe ki kitna lobby karega. En als jij ook van je man, van je vriend houdt, dan kan ik je bol die ki van dik am toke bahut chahila or respecteer karila wagera wagera. Dat je zoveel voor me doet, doe jij het toch?

0: Coffee and Chai. Mijn hoe Lloyd Mahavir, samen met Anne Chandrika Singh. Gezaad ham je programma Nattehem. Waar je vandaag ook bent, neem even de tijd voor een goed gesprek, een warme glimlach en een moment voor jezelf. Geniet van je middag, geniet van de muziek en graag tot de volgende uitzending op Ujala Radio. Namaskar, mooi serie. En jate jate wacht, hamapke waaste, je nagma sunani kujarehem. Aur wo bhi osatire tere bina kya jina pesh kya jarehem Ujala Radio ke zariye. En dan moet ik dan dit nummer wel horen natuurlijk. Ganwa hamapke waaste, chalani kujarehem.
1: La la la,
0: o satire tere bina kya jina. Mooi serie.
1: La la la la.
0: Tot morgen in Ujala's Coffee Chai Middagshow.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. De Ujala Table. De Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goosens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap ham se baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. You are.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht. Een probleem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. Ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Tu jani hai toch?
6: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Weski. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door de grenscontroles. Er was een groot probleem op de A12. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Baanderbroek. Daar is de weg een stuk eerder dan verwacht weer vrij. De files daar in de regio zijn nog aan het oplossen. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Tussen Hoenderlo en Voorthuizen, 9 kilometer en 20 minuten. Verder de A50, Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 20 minuten over 7 kilometer. En op de A348 is het druk. Doesburg-Arnhem, tussen Reden en knooppunt Velperbroek. 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
13: Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door saalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiewaar honne wel hè, door shaadie honne wel hè. Ja, kisie ka moonne sanskaar hè. Ujala Radio पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और Ujala Radio स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is en blijft druk onderweg. En dan met name in het oosten van het land. In de grensstreek is veel vakantieverkeer onderweg. Zowel vanuit Duitsland, voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege Sacramentsdag. Maar de andere kant op staat er file vanwege de grenscontrole. Denk bijvoorbeeld op de A12, heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten. Dan verder de A15 richting Nijmegen vanuit Rotterdam. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Vanaf Hardingsveld-Giessendam een file van 6 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodel met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met bijna 200 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grenzen naar Duitsland staan er files door controles. Ook in het zuiden van het land is het druk, maar ik begin op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel heb je een half uur extra nodig door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En in Limburg op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer. Maar dat kost je wel 35 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Assalamu alaikum, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो. उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे. और मेरे भी गाने सुनिए औरों के भी सुरीले गाने सुनिए.
3: Ujanas Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: 1 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrokken.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7:00 morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: QR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met 520 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je nu veruit de meeste vertraging. Namelijk 50 minuten tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Almere over de A6 en de A27. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 6 kilometer en 35 minuten vertraging. Dan de A9 naar Alkmaar tussen het knooppunt Kooimeer en voor het knooppunt Kooimeer moet ik zeggen, staat 12 kilometer file. Je hebt 25 minuten extra nodig door de werkzaamheden daar. Dan de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala's Sona Chireya.

0: Ujala's Sona Chiria.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: Purani yaadon ke saath aur sundar geeton ke sang banti hai. Ujala Radio ki prastuti.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat al 680 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grens richting Duitsland staan er ook files door controles. In de oostelijke helft van het land komen er ook nog eens een keer stevige onweersbuien voor. Op de A9 richting Alkmaar leveren de werkzaamheden 20 minuten vertraging op tussen knooppunt Vels en Akersloot. A12 naar Den Haag tussen Maarn en knooppunt Oude Rijn een half uur extra. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brienoordbrug 3 kwartier vertraging. Staat 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht Noord en Noorderloos duurt er ook 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली, चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली।

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. De Ujala Table. De Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer.
1: Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg met 850 kilometer file. Onder andere in de grensstreken in Gelderland door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Ook in het westen en het zuiden van het land staan langere files. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort ben je 20 minuten extra kwijt. Tussen Muidenberg en Eemnes. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven bij Maastricht. Tussen Gronsveld en Meersen 25 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de A9 naar Alkmaar heb je een half uur extra nodig tussen Vels en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: ugyanaz, Szona Csireia.
1: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

zijn ietsje later begonnen. Maar ja, doe jij net toch. Het is door de week en wij werken natuurlijk. En dit is ons middagmoment, koffie-chai-moment. Om even tot rust te komen

0: उजालास कॉफी चाय एंड चैंपियंस प्रोग्राम शुरू हो गया है. आज का हेडलाइंस फ्रॉम फंडास द रैक्सओवरहेड स्टार्ट अ न्यू लैंडलॉक कंपाइन फॉर वोनिंग इसोलेशन. एर इस नोग रूम 322 मिलियन सब्सिडी beschikbaar voor verduurzaming van woningen. Dus toe op een keer maar je verduurzaam kreeg, maak er gebruik van. Nederland en Italië gaan nauwer samenwerken op het gebied van migratie en grensbeleid. Ja. Cyberveiligheid groeit uit tot een van de grootste uitdagingen voor organisaties en werknemers. Nederlandse innovatie en digitale gezondheid staat centraal tijdens diverse bijeenkomsten en lanceringen vandaag. Ja, en die man is er ook hoor. Eigen JHP, want ook heb hier als komt die tijd heen, zoals ik. Maar we zijn er wel. Ham toen ook in na Mayuskere Maila. Dus wij zijn er gewoon. Koffie, chai en Champions League.
1: Het is onze break, hè, Lloyd. Het is onze break, toch?
0: Dit is onze break. Ja, Chahinga break, wat je heen kan rikken. Want ja, dan kan je even ontspannen, een beetje lachen. En dan kunnen we weer verder.
1: Ja, verdelen we de dag in twee helften.
0: Ja.
1: Toch? Eerste helft, tweede helft. Kaliaat, Takleef voetbal trouwens.
0: Kaliaat, Takleef voetbal. En toen dacht ik van, oké, Nederland speelt wel goed. Maar ze zijn niet scherp. Nog niet scherp.
1: Nee. Groot verschil tussen eerste en tweede helft trouwens. Goedemiddag. Goedemiddag. Lloyd. Goedemiddag, Sabrina Malubi natuurlijk. Ujala Radio, hè?
0: Ja, tuurlijk. Koffie chai.
1: Ik durf dat woordje champions niet te gebruiken.
0: Oh, waarom niet?
1: Maar. Sunna, de wonderen zijn de wereld niet uit. Dus hoi Sakega. Dat we gewoon kampioen worden, Lloyd.
0: Ja,
1: zelfs met dit elftal.
0: Ja, maar hoe zou ik denken? Ja, Wennekerikke aan elkaar, je weet toch. Hè?
1: Kijk, gisteren hebben ze niet met heel veel passie gespeeld. Omdat Sapkoi Daraiga. Van zometeen raak ik geblesseerd. Okay. En mag ik niet meegaan of word ik een twijfelgeval?
0: Ja.
1: Dus geen van die spelers gingen vol erin.
0: Ja.
1: Nou, geen van ze.
0: Wie vond je gisteren wel een beetje
1: Nou, Summerfield wilde zich bewijzen.
0: Ha.
1: Dus die had wel een paar hele snelle en goede acties. Ook een paar keer balverlies.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, als je risico neemt in je spel... en dat moet hij doen als aanvaller... ja, dan kun je af en toe de bal verliezen. Dat is geen enkel probleem. Dus dat vond ik wel mooi, hoor.
0: Kluivert vond ik ook wel goed spelen.
1: Kluivert speelde 20 minuten lang heel goed.
0: Ja.
1: Is ingevallen en daarna zakte hij weg. Dus misschien heeft dat met... conditie te maken, misschien heeft dat met ritme te maken.
0: Ja, want hij was geblesseerd, toch?
1: Lang geblesseerd geweest.
0: Ja, ja.
1: Wiever vond ik erg tegenvallen.
0: Jouw favoriet?
1: Mijn, nou ja, niet mijn favoriet, maar een van de mensen die ik wel graag erbij wil hebben.
0: Okay.
1: En die je erbij moet houden ook, maar ik zou hem niet rechtsachter zetten.
0: Ja.
1: Ik vind niet dat de beste plek voor hem is. Dan kan hij liever op het middenveld spelen, rechts. Of centraal zelfs. Dus het is wel een goede ballenveroveraar op het middenveld.
0: Ja.
1: Maar ik vind hem niet goed als een rechtsback.
0: Ja.
1: Vond ik niet goed genoeg. Wat een groot verschil met Dumfries bijvoorbeeld. Als die daar had gestaan.
0: Ja. Kabel Dumfries? Ik heb hem geblesseerd.
1: Dumfries was geschorst. Nee, geschorst voor één wedstrijd.
0: Geschorst natuurlijk, ja.
1: Geschorst voor één wedstrijd.
0: Vorige keer
1: dus
0: had hij een gele kaart gekregen.
1: Ja, kwam er niet zo slecht uit trouwens. Want hij is net terug natuurlijk.
0: Ja.
1: Van blessures heeft de laatste wedstrijden wel heel goed gespeeld weer. En gaat nu waarschijnlijk naar Real Madrid, hè? Lloyd.
0: Oh ja? Real
1: Dumfries
0: Madrid?
1: Is een van de... Ja, Real Madrid. Zo goed als rond.
0: Ah.
1: Het is zo goed als rond.
0: Jammer dat hij niet naar Barcelona gaat.
1: Nou ja, Madrid is eigenlijk wereldwijd een grotere club, hè? Madrid.
0: Ja. Suriname heeft veel Real Madrid-fans. Dat weet je wel.
1: Ja, ook Barcelona-fan, hoor.
0: Ook Barcelona,
1: fans. Dus Adha Amrijan zijn naam kreeg Barcelona. Adha Amrijan...
0: Real Madrid.
1: Ja. Dus Dumfries, moet je voorstellen, is heel lang amateurvoetballer geweest. Hè?
0: Ja.
1: Hij heeft dus niet Jason Ekwon-speler. Die gaan naar een topclub. Die gaan daar sinds hun tiende of hun achtste zijn ze daar aan het spelen. Doorlopen al die elftallen. Leren allerlei technieken. Weet ik veel wat. Bij een topclub. Bij een echte voetbalclub. Dumfries... heeft gewoon bij de amateurs gezeten. Hè? Totdat hij volgens mij 20, 21 of zoiets was. Dus hij heeft zijn hele opleiding eigenlijk min of meer op straat gehad.
0: Dus Jason Tubole, dan is er ook een beetje hoop voor ons.
1: Abbe, hoe is het? Niet alle hoop is vervlogen. Nee, maar wij gaan het elftal leiden toch. Hamluk, leiding meer af te luiden.
0: Ja.
1: Hamluk, Abdurrahman, Abdouro, Hamluk, Paglaner.
0: Nee.
1: Laten die andere jongens maar rennen, hè?
0: Trouwens,
1: maar we zouden wel Koeman kunnen vervangen. Dat
0: ja, tuurlijk. wij zijn veel beter dan Koeman, toch?
1: Dat wil ik niet zeggen, maar we zijn stand-by. Mocht Koeman omvallen, om wat voor reden dan ook, hè, dan zijn Lloyd en ik handig stand-by.
0: Want gaat
1: om het in te vullen.
0: Gaat hij naar het WK door als bondscoach? Of,
1: het is nog onduidelijk. Het is nog onduidelijk. Na het WK gaan ze evalueren. Zijn baas is eigenlijk Nigel de Jong, formeel gezien.
0: Dat is toch omgekeerd wereld, hè? Nigel de Jong, zijn baas.
1: Ik vind dat wel mooi.
0: Ja.
1: Dus formeel gezien is Nigel zijn baas. Nou ja, in de praktijk...
0: Ja, is mooi. Ja.
1: Kan het anders zijn. Maar Nigel is natuurlijk directeur bij KNVB. Dus hij gaat er feitelijk over. We gaan het zien. Als Koeman het goed doet, zal hij zeker blijven. Als Koeman het minder goed doet, zal hij misschien weggaan. Maar hoe WK kebab dikke gooi?
0: Ik vraag me af, WK...
1: Arne Slot is trouwens helemaal vrij, hè, nu, op dit moment.
0: Die kan
1: ontslagen
0: weer
1: bij Liverpool.
0: Die kan naar Feyenoord of
1: Ajax is toch hartstikke dom dat ze niet deze poging gewaagd hebben.
0: En ze hebben weer een Spanjaard aangenomen, hè?
1: Die wel een paar keer goed heeft gepresteerd.
0: Ja,
1: maar afgelopen jaar is gedegradeerd, hè?
0: Ha. En dan neem je toch zo iemand bij
1: Ajax. En dat patroon bij hem zie je elke keer. Dus hij is bij 3 clubs waarschijnlijk, volgens mij hoor.
0: Ja.
1: Maar in 10 club liggen heeft hij het goed gedaan, eerste jaar.
0: Ja.
1: En daarna het tweede jaar helemaal niks.
0: Ja,
1: eerste jaar goed,
0: maar
1: tweede jaar goed, daarna weer niks.
0: Ontslag van dus, Arne Slot, die kwam te laat misschien. En waarschijnlijk hadden ze al met hem al afgestemd, met Michel
1: misschien Girona. Een woord gegeven.
0: Ja, toch.
1: Misschien had Jordi Cruijff een woord gekregen.
0: En Jordi...
1: Of Arne Slot is misschien niet haalbaar. Kan
0: nee,
1: ook nog, hè?
0: Dat kan ook.
1: Arne gaat misschien naar Real Madrid straks.
0: Hoi eens een keer, je weet maar nooit.
1: We hoeven ons geen zorgen te maken om Arne.
0: Nou, in ieder geval hebben we Dumfries bij Real Madrid straks. Nou genoeg over Champions, over voetbal, Oranje. Dus de komende dagen gaan we nog meer over praten, over Oranje. Toen heb ik het verduurzaam kalikje, want ik las net een bericht. Er is nog genoeg subsidiegeld.
1: Nou, ik heb wel zonnepanelen.
0: Ha.
1: Ik heb geen waterpomp, want als je stadsverwarming hebt...
0: Ja. Dan heeft het geen
1: zin. Dat werkt dus niet met een waterpomp. Dat is mij verteld, hoor.
0: Ja.
1: Of er intussen betere waterpompen zijn die dat wel goed kunnen.
0: Ja.
1: Maar als je kunt verduurzamen, als je de middelen hebt en de mogelijkheid hebt... moet je het wel doen.
0: Ja, want
1: en zeker als je subsidie kunt krijgen links en rechts.
0: Dus als je houten kozijnen hebt, vervang ze allemaal.
1: Ja, probeer een deal te maken. met die mensen die dat plaatsen voor je, hè, Lloyd. Verlies je geld niet.
0: Geef je geld niet uit aan oplichters, maar inderdaad...
1: Aan oplichters. Deze
0: Dus verduurzaam je huis of zonnepanelen.
1: Maar vertel me, wat is er met die oplichter van jou gebeurd? Wat is er daarmee gebeurd?
0: Oplichter, de advocaat is bezig met hem. Hopelijk komt er wat uit. Maar ja, ik weet niet als die man uitlandig is. Dan niet moeilijk, Jega.
1: Maar we moeten dit verhaal even goed vertellen, toch, Lloyd? Nu wil de hele wereld het weten van... Kijk, durf Karis. Maar wie haalt het in zijn hoofd om Lloyd op te lichten, Lloyd?
0: Ja.
1: Maar zie je, de beste kan erin trappen, hè, Lloyd?
0: Ja. Soms voel je je dan wel heel erg dom, hè, met dit soort dingen.
1: Inderdaad. Dus dit soort dingen, is op Chichuan Hovega, ja. Je verwacht het niet en het komt.
0: Het gebeurt met de... Met mensen zoals ik. Of, het kan iedereen gebeuren.
1: Dus online, zo nevalot, als ik die andere keer altijd, wat je aan het doen bent, want wapen oplichters heel actief. Maar ook gewone, dan let op een garmange verbouwkere, kuch bij mij kere. Paisa direct die toe, dan loop je risico. Dus eigenlijk toch het je mantora ze chalaki de heke.
0: Eerst kam, dan paisa.
1: Eigenlijk wel, maar
0: eerst
1: het probleem
0: is.
1: Het probleem is dat die mensen dan steeds stapjes inbouwen.
0: Ja.
1: Van ik kan wakker, dip dat toch met naar dit dieet, naar dit dieet, naar dit. En daar lichten ze mensen in op.
0: Ja.
1: Dus dan hebben ze het verdeeld in 4-5 stapjes. En dan ego stapwa kerke toke de kadega. Van dikke na mooi hem karila. En dan nemen ze al geld voor 2 en 3. En dan ja. Een beetje wat me stopker die kan worden. Dus Torah se bachaike.
0: Zoudhan. We kwamen heel Italië mee. Dat je dan in een auto zit en dat je dan levend wordt verbrand. He?
1: Ik heb dat niet gezien. Migrant. Kon je wel?
0: Nou ja, Italië.
1: Dat is gisteren gebeurd, hè, Lloyd?
0: 3 Pakistanen of 1 Afghaan. Die door een Pakistan of wat dan ook is levend verbrand in een auto.
1: Maar ik de mooiste navolger bij Lima.
0: Nou ja, Oesop Kabele Kamker. Het ook zo maat haar contract van die persoon die dan. John Oesop Kamele Gwaire. Maar ook contract wel lekker naar auto. Haar Orpai Sabina Deota. Ze kreeg geen geld. Dus ja, koes
1: dus wacht even. Een Pakistan heeft die andere Pakistan is verbrand.
0: Ja.
1: Zeg jij dat?
0: Okay.
1: Ik heb het niet gevolgd, maar dat zou wel heel triest zijn. Hè?
0: Ja,
1: trouwens, maar koffie eigen, Charlie.
0: Koffie eigen, oké. Doe prima, Sunave.
1: Ja. Ik heb het nou mooi klinkt. Gantie, deze gantie.
0: Doe zeker nou een kopje lelen, maar te hè? Vakantie ze.
1: Lekker man. Welkom.
0: Maar dit is wel triest, hè? Dit is wel triest.
1: Nee, dat kan toch niet, joh. Paisa kepiche, ey.
0: Hè? Nee, maar ook met migranten. Hoe we omgaan in dit land, of het nou hier in Nederland is, of Duitsland of Italië is. Hoe men omgaat met migranten. Dus arbeiders, John Doezer, die zei al in Japenkamer. Hoe ze kantipaisamilie hebben. Hoe ze een rijke jagabie kraper hebben. Wagara. Heel slecht.
1: Uitbuiting, doe niet op haar mee. Maar dat is gewoon moderne slavernij waar we het
0: moderne
1: over
0: slavernij. Ja? Maar kon je tomaten willen?
1: Toen parlee wat de artikel van de Nederlandse BV's die heel veel designer drugs importeren uit India?
0: Nee.
1: Samai behoed nam wil koets voorbereiden. Maar eventjes kort met hem, Thaila. Follow the money.
0: Ja.
1: Onderzoeker is bij samen met NOS.
0: Ja.
1: Etenant heer designer drugs aanwege uit India naar Nederland.
0: Toen ik voor Korea mee betaald heb, ik designer drugs kon je hoe wegen.
1: Eigenlijk zou men ook willen zeggen, het is voor research bestemd. Dus onderzoek gaat hij hega. Maar dat is helemaal niet zo. Kaker hega saban. Kan je hem uitleggen? Eigenlijk zou hij thoras scheikundig uitleggen. Dus ik heb een opiumlijst in Nederland. Om een likhalba kon middelen nabagba BCK importeren kreken. Oesapchit likhalba, verboden. Kontje verboden in Nederland. Maar agar oman tu ego molecuul, ego je tu badaldele oman, dan valt het er niet meer onder. Dus ka is op kreega, Banmaswan. Is het dan is het veranderde weg dat je jouw jonge lijst op een naar voor aave, like beetje saban. Dus dat ding is levensgevaarlijk, Lloyd. 46 miljoen saman importeer karisma aan spullen, or 2 miljard kamaisba daarmee.
0: Jezus, 46 miljoen keer
1: inkoop
0: en 2 miljard.
1: Dus soort straatwaarde ook er heen. Dus 40 keer over de kop. Over dat soort dingen hebben we het nu.
0: Maar
1: sap alba India.
0: Maar iemand maar zo'n iets doen importeren, hoe ze paisa kama hebben. Maar je gebruiker, die zijn toch ook niet goed bezig. Hè?
1: Ja, maar
0: je moet ver blijven van dit soort dingen.
1: Dik ik ook een naam, hij gaat flakka.
0: Vlak.
1: Ego chijuake naam, ik ga vlakka. Roos de kaiga, roos of lichtbruin. Dan probeer ik erin omschrijven, kijk ik kijk ze haiga.
0: Je lijkt wel een specialist.
1: Ai vlakka, het heeft een stimulerend effect, vlakka. Maar de keer risico wat, hè? Onrust, angstgevoelens, argwaan. Toen kon ik je naar vertrouwen creëren. Sap kan dit ook de kaiga, ego raakjes toch een mare mangega. Epileptische aanvallen. Psychose, agressief. De kleine vlakke bijwerking.
0: Maar waarom zou iemand dan zoiets willen gebruiken dan?
1: Omdat mensen een effect willen ervaren, toch? Kan je het met drugs gebruiken, Rega? Precies hiervoor, toch?
0: Je wilt een beetje high zijn. Je wilt in een andere wereld zijn. Je wilt even alles beetje vergeten. Je moet,
1: Het MMC heeft ook een stimulerend effect. Hoe ego haiga? Dawai na haiga, bachaike. Koi sochi dawai, hamlok boli. Na. Het drugs, hij dus ik heb toen gebruikt dat je tot een mars kreeg. Nou, een symbool. Je voelt meer energie, je hartslag gaat omhoog, maar ook een risico van 2MMC.
0: Ja.
1: Hart- en vaatproblemen, verslaving, psychische klachten, hersenschade. Dus ik weet niet waarom mensen dit soort dingen gebruiken. Klopkeregen op de deur.
0: Yeah.
1: Om dood te gaan.
0: Yeah, yeah,
1: doe dat niet. Doe dat niet. Gebruik dit soort dingen.
0: En je pleegt een beetje roofbouw op je lichaam.
1: Ja.
0: Andere keer, bahar keer.
1: En al die dingen komen uit India. Omdat India produceert krega dawai. Dus de heer dawai India se aanwega. Omdat wapen barka industrie, chemische industrie. John dawai benauwen. Eigenlijk dunia bar mee. Sabse barka jaga India heiga.
0: Ja.
1: Yeah. Paracetamol benen bijvoorbeeld, of dusa dawai.
0: Ja.
1: Maar dus heel makkelijk heiga wapen bhi. Is op je gewoon kineke. En gewoon legaal bijna.
0: Ja.
1: Dus het is wel een beetje babaal hoor. Thora se bachai ke.
0: Nou ja, India se konji konji na wehega.
1: Mooi chich or krap chich bhi. Maar koi toke na dwingi karega to loit. Krap ka chich waa gebruik karege. Trouwens, mota admi, thora se gewicht wali admi. Oudere john heiga loit.
0: Ha.
1: आज कमती हसील हम लोग ना
0: तुम्हारा सीरियस आज बांटे थे ओके
1: मसल जो औद्रा हैगा औद्रा जो हैगा तो ओबेसी तास तू जाने ही हम लोग बोलेला तो
0: मैं से दी देख सैन या
1: थोड़ा ज्यादा तू जाने छोटा लड़कन लड़कन नौ या जवान लगे भी फोर आवे बहुत ज्यादा चीज हुआ
0: या
1: बहुत ज्यादा अनोदर दिस ऑनगोफेयर 500 tot 800 jongeren in Nederland hebben ernstig of zeer ernstig overgewicht.
0: Ja.
1: Dus dan vraag je af waarom. Hoe kan het dat een jongere tussen 13 en 18, in die leeftijdscategorie, zo dik is? Hoe kan het?
0: Omdat kable hamlok mai bab hega, doen druk rega, ze zijn druk met werk, wat dan ook, zijn ze thuis. Larkon ke misschien sport benadharen hega. De kinderen gaan niet naar buiten. Ze spelen niet buiten. Ze zijn binnen. En ze zijn op hun telefoon, smartphone. Of ze kijken naar televisie. Dus kinderen zijn minder actief de laatste tijd.
1: Ja, ja, ze bewegen te weinig. Maar ze eten ook dus te veel.
0: Ze eten te veel rommel. Rommel.
1: Ah, dus een combinatie had ze dodelijk. Heiga, letterlijk.
0: Ja.
1: Dus zo'n nevalo, als je omgeving met kooi heiga, John Bahut Mota heiga, dat ook een dian die je thora ze. Praat met die persoon. Oké, bolie. Vooral jongeren ja heiga.
0: Ga buiten spelen.
1: Want abhanje je toe Mota bent, na te later. तो क्या और प्रॉब्लम होएगा दोस्त थोड़ा बचाई के प्रॉमिस मार्क फरक्लाइनिंग ये लड़कों लगे अब आएगे बाप बासस पैकेट में अतिस्त अखबार लोयत
0: व्हाट
1: मार्क फरक्लाइनिंग फॉर किंड्रन मेट ओबेसिटास इस न्यू अपगनोमे बासस पैकेट हो फिंच दी मार्क फरक्लाइनिंग तो अबे 13 अबे तू 13 यार के बाते
0: Maar ja, maar hier moeten we wel wat mee gaan doen. Zo'n wel, omdat jij een koetskerkje, als je ziet dat je kinderen wat dik zijn, laat ze actief worden. Laat ze veel bewegen. Ga met ze lopen.
1: Precies. Dit is wat je moet doen, Lloyd. Je moet samen met ze ondernemen. Ze zijn 13 jaar oud,
0: Ja.
1: Kom op. Toen bol ze keek. Toen chali even chali ghoome waanpe. Chali ikare, chali ukare. Na het khali dinua bhar tv takie.
0: Ja.
1: Ga iets doen met je kinderen.
0: Ja.
1: Gussa lag jana, Lloyd.
0: Ha, dan denk je dat ik blijf gussa.
1: Wij hebben dringend advies gekregen.
0: Dringend advies. Dringend
1: advies.
0: Is het dringend of dwingend?
1: Dringend.
0: Advies komt je mannen, heen.
1: Over dwingend gesproken.
0: Ha.
1: Er zijn heel veel vieze rikken. Heel veel vieze mannen.
0: Ja.
1: Vooral mannen hoor.
0: Ja, dat
1: kunnen we... Niet bij oren.
0: Ik had een bericht om Dikila, maar dan gaan we niet daarover hebben, want die mannen...
1: Nee, maar die drogeren hun vrouw.
0: Ja.
1: Hun
0: eigen vrouw. En dan filmen ze.
1: En dan gaan ze het filmen. En dan... Hoe gek ben je in je hoofd?
0: Ja, maar iets wat je bij Manu Batari toch? Was ook die vrouw in Frankrijk.
1: Die Pellicot, ja.
0: Dus ja.
1: Maar dan ben je toch ziek in je hoofd?
0: Ja, natuurlijk ben je ziek in je hoofd.
1: En dan is er niet één persoon, blijkt nu. Het is een heel netwerk.
0: Het is een heel netwerk. En,
1: in Nederlandse dorpen, dus niet in de steden.
0: Nederlandse dorpen meer?
1: Dorpen in Nederland. Dus platteland van Nederland. Na Saharme, Barka Saharme na.
0: Toen dorpen meer, toen was het bhaagja direct. Maar dorpo,
1: nou, dat is het woordje dwingen dus dan, hè?
0: Ja, maar dorpo, ja, dit soort dingen ja, gebeuren. Maar zeker is daar niet zoveel te doen en dit dat. Ja, maar
1: dit, zijn,
0: dorpo,
1: dit zijn wel excessen natuurlijk. Naki sapkoi karega. Maar het is wel raar als je die
0: dus
1: cijfers ziet.
0: Je eigen dat vrouw veel drogeren. Vaker voorkomt.
1: Je eigen vrouw.
0: En dan film je ook. Je en dan laat je ook
1: je laat haar seks hebben met een heleboel andere
0: mensen. Andere mensen die je niet
1: zet
0: kent.
1: Je allemaal.
0: Joras, dat is een het gewoon maar. Jezus.
1: Hè? En dan geniet je daarvan en dan vind je dat leuk. Maar, en dan. Hé, is op je moeder mee? Hé, drugs one gebruiken. Dan krijg je dit soort dingen.
0: Ja, Flakka of MCC.
1: Jo Flakka, ja, Jo Flakka. Ja.
0: Nee, maar
1: het is een afwijking. Het is toch niet normaal?
0: Maar doe met hier een keer afwijkingen.
1: Jij zei januari, ja, dat is.
0: Ja, is dan, ja, dan.
1: Maar wat moet je met zulke mannen doen? Vrouwen, stuur ons een appje. Stuur ons een appje. Ik weet dat de meeste vrouwen gaan zeggen. Castreer die man, hang die man
0: kande,
1: op.
0: Kande.
1: Gooi hem in het water. En dames,
0: zet ze op een eiland of zo. Hè?
1: Met elkaar. Maar dames, ik ben het helemaal eens met jullie. Dit soort gekke mensen moet je echt... Ja, je moet ze helpen, want ze zijn gek.
0: Helpen? Hoezo helpen?
1: Ja, zijn psychisch toch gestoord. Ik ben normaal aan het meest en ook.
0: Ja, maar hoe willen jullie met helpen? Wat voor hulp moeten ze krijgen?
1: Hulp geven.
0: Ja.
1: Ja, psychische hulp. Je moet ze helpen, toch? Je moet ze niet opsluiten in een gevangenis alleen. Ja. Je moet ze ook helpen, Lloyd.
0: Helpen, ja. Ik vraag me af wat jij onder helpen...
1: Helpen, psychische hulp.
0: Maar
1: psychisch.
0: Is dat dan meenke toe...
1: Ze zijn psychisch niet in orde, toch?
0: Toe helpen, kan ze krijgen?
1: Pagla khana me, Lloyd. Pagla khana. Ik sta namen met bijvoorbeeld LPI, toch?
0: Ha, LPI.
1: LPI.
0: LPI, maar hij sta namen.
1: Boy, mino sabier, hè?
0: Okay,
1: ik weet trouwens niet waar LPI voor stond.
0: Pagelkhana.
1: Pagelkhana. Pagelkhana heiga, jahalkhana jaise heiga. Pagelkhana bhi heiga. Dus LPI, dus jahan pagla admi ke tu opvang kariye.
0: Ja.
1: Pahile hem sochat rahe trouwens krankenhausel ke matlab.
0: Pagelkhana.
1: Pagelkhana. Later kwam ik erachter, no man. Omdat ik nooit Duits heb gehad.
0: Ja. Ja.
1: Krankenhausen.
0: Ja.
1: Later hem samen lief van, ito hospitaal ke bole, ja.
0: Krankenhausen.
1: Maar krankenhausen klinkt in mijn hoofd als krankzinnige.
0: Krankzinnige, ja.
1: Mensen die krank zijn.
0: Ja.
1: Daar
0: zit wel wat logica.
1: Dus dat bedoel ik ermee. Je moet ze helpen. Je moet ze niet alleen maar opsluiten. Je moet ze ook hulp geven, want zijn gewoon gek, joh.
0: Ja, maar ik...
1: Maar dat was dwingend. Maar ik heb het over dringend.
0: Dringend advies. Wat kon je heggen?
1: Hamlok bij je dringend advies.
0: Oh ja, oké. Okay. En wat
1: dat
0: is het
1: wij,
0: advies?
1: Koffie en chai...
0: Ja.
1: Niet... Omdat de heer een minasun paar wegen... of misker de wegen kennelijk.
0: Ja.
1: Omdat ze op het werk zijn. Ze kunnen niet te lang blijven luisteren.
0: Ja, er was een mevrouw uit Leeuwarden... die zei van ja, ik vind het programma leuk... maar Hamlok, ik heb minasun paila.
1: Maar echt heel veel mensen die het gemist hebben dan... die het jammer vinden... dat ze dan gemist hebben die dag.
0: Ja.
1: En dat balen ze echt. Hebben ze echt een vervelende dag.
0: Ik baal ook als ik de herhaling niet kan luisteren.
1: Precies. Samen met Dinoa bigger jij. Dus we hebben ook een dringend advies, Milal Baloid. Of we erover willen nadenken.
0: Ha.
1: Ik hoor verzoekbaartje. Of we willen nadenken of we koffie en chai niet kunnen terug laten luisteren. Dus als een podcast.
0: Oh ja.
1: Dus Aad Saberis en Ham Sochila erover. Van misschien moeten we er iets mee, Lloyd.
0: Ja, nou, dan moeten we
1: misschien
0: zeker
1: moeten
0: iets.
1: We dit als een podcast plaatsen.
0: Ja, en dan, maar foto, daar heet een mooie wel een foto, daar heet je.
1: Nou, Ali, fotografie, Ali Janeto. Ali Iduke, laat hem ook belken, onze Mattie.
0: Ja, laat hij naar de studio komen, dat hij ziet hoe we hier het programma maken. In de
1: laat
0: studio.
1: Hij een beetje een mooie foto van ons maken.
0: Ah, zeker.
1: Dan gaan we ook die foto wat podcast van gebruiken. Maar jas das pahinke banaak hoi ki.
0: Nee. Gewoon...
1: t-shirt.
0: Gewoon t-shirt, gewoon askal.
1: Gewoon zoals we altijd zijn.
0: Askal, jas das, Colbert na pahinai hoi kampen.
1: Dus we moeten gewoon casual.
0: Gewoon casual, laten we gewoon normaal doen.
1: Gaan we doen, Lloyd? Lauw hem ook beslist keren. Ja,
0: we gaan
1: ki vergader keren.
0: Nee, laten we eerst even vergaderen hoe we dit...
1: We gaan eerst vergaderen, hoor.
0: Hoe gaan we dit...
1: Doe echt makkerabatten.
0: Bakkers houden van vergaderen.
1: Overleggen. We gaan overleggen
0: en plannen en een meeting.
1: Ze werken niet.
0: Dienbaar. Hoezo kan niet dienbaar? Johnny, wat jij dienbaar. Ik word er zo moe van.
1: Meetings. Ja, ze doen niks.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Sommige smullen ervan. Hè? Die gaan domme vragen stellen. Die gaan weer hetzelfde vragen.
0: Ja, maar...
1: Hè? De lip hier. Hè?
0: En je analyse over het Nederlandse elftal was niet goed, hoor. Hoe coach ik heb verstaan naar hij voetbal. Nee. Ik maak een grapje. Maar Rakees uit Den Haag, Bolle van der Ven, was de beste op het veld.
1: Wie?
0: Van der Ven.
1: Mickey van... Nee, wacht even. Maar zo'n analyse, waarom kort kan leer? Wil je uitgebreider analyse?
0: Nee.
1: Dan gaan we uitgebreider analyse doen. Waarom een korte analyse kan leer? We hebben het over Summerfield gehad. Ook haar eerste oerha. Optreden heeft het goed gedaan.
0: Ja.
1: En de rest heeft echt niet goed gepresteerd. Wij hebben 100 keer gezegd dat ik grote fan ben van Mickey van der Ven. Mickey van der Ven.
0: Ja.
1: En van Jean-Paul van Hekken.
0: Ja.
1: En dat die twee altijd moeten spelen.
0: Ja.
1: Kaidaimlok Bolchukli, die grote boerenjongens achterin, die hebben we nodig.
0: Ja.
1: En als je de snelheid ziet van Mickey van der Ven. Op een gegeven moment maken ze een dekkingsfout. Van Dijk en hij.
0: Ja.
1: Kibbel is hem niet analyseren. Ik heb hem niet analyse delen. Op een gegeven moment maken ze een dekkingsfout. Ze lopen elkaar een beetje in de weg. Mickey van der Ven stopt. Hij denkt, Van Dijk neemt hem over.
0: Ja.
1: Dus zo nevallo, je kunt verstandbaar. Je de kip hier, wedstrijd. Dan ga je dit moment zien. Van Dijk moet hem eigenlijk overnemen. Maar wat doet hij? Hij gaat juist een stapje maken naar rechts. Richting Mickey van der Ven. Terwijl hij eigenlijk een stapje naar links moet maken.
0: Ja.
1: Doet hij niet, Van Dijk. Dus eigenlijk is dat de grote fout van Van Dijk. En wie moet dat herstellen? Mickey. Dus Mickey is zo snel. En dat moment herinner je nog. En hij rent er naartoe en hij maakt een sliding. Poef.
0: Boom.
1: Net voordat die jongen kan schieten.
0: Ja.
1: Dus die snelheid die hebben we nodig om dingen te herstellen.
0: Ja.
1: Vroeger hadden we Ulrich van Gobbel.
0: Ha.
1: Voor de mensen die al lang meelopen.
0: Adam Yakahaba.
1: Nou ja, ik kon Rotterdam mee hoigen. Maar dat was zo'n... Weet je, hij had ook die snelheid.
0: Tigri, ja.
1: Snelheid. En achter hoe doen we mijn ego toch in nodig, maar met grote snelheid.
0: Ja.
1: Moet. Dus ik ben wel groot voorstander van Mickey van der Ven. Of hij nou centraal speelt of links.
0: Ja.
1: Het maakt allemaal niet uit. Hij moet er gewoon staan. En Dumfries gaat continu aanvallen. Want Dumfries speelt op de flank. Dus op die flank, waar John Kanti Dumfries gelegen is, dat is de aanvallende flank van Nederlands elftal. Toen kelker je tactiek mee.
0: Ha.
1: Die andere flank gaat niet aanvallen.
0: Ja.
1: Dus Gerald Hato, gisteren bijvoorbeeld, die fout maakt, is gewoon een dekkingsfout.
0: Maar die fout maakt hij vaker, hè?
1: Hij is niet goed genoeg. Hij is niet goed genoeg.
0: Ja.
1: Sorry voor Gerald Hato, maar hij is niet goed genoeg. Dus hij zou niet mee moeten gaan. Hij moet eigenlijk achterblijven. En Geertruida moet eigenlijk wel mee. Geertruida speelt dan niet links, maar wel rechts. Maar maakt niet uit.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk moet Geertruida mee. Dat is een veel betere verdediger. Want op het middenveld gaan we hem toch niet gebruiken.
0: Zuna, dus, voetbalwakke, bet ja,
1: tjoor, analyse wat diepie hoige.
0: Auratina me, abeng jape, ik ga niet app krijgen van een voetbalke baren met hamlam lana.
1: Toen hebben we uitdagen letter de klet. Je moet me niet uitdagen, toch? De Ujala Table, de nieuwe Ujala video Table, en
0: daar wilde ik ook net over hebben. Ujala Table, waar houdt je allemaal je?
1: Speciaal voor ambitieuze young professionals, leid.
0: Ja, dus
1: conversations dus, with entrepreneurs, innovators, business leaders.
0: Ja. En
1: cultural and community leaders.
0: Kunnen mensen zich vrijwillig aanmelden voor zo'n audio- of videopodcast? Of gaan wij ze zelf benaderen?
1: Nee. Wij benaderen ze. 1 tafel, 1 rolmodel, 1 hoofdgast, 1 captain.
0: 1 captain.
1: That's it. En mijn Bitya Jaya Chandrika Singh heeft dat gedaan nu.
0: Ja.
1: De eerste aflevering.
0: Ja.
1: Die wordt aankondigma donderdag.
0: Overmorgen.
1: Ja. Zaterdag gaat hij online. Volledig.
0: Ja.
1: Maar je kunt alvast op social media, volgens mij op onze alle kanalen van ons, die Ujala heeft. Ja. Volgens mij kun je daar zien op Insta, op Facebook en
0: leuk. TikTok, ja.
1: Daar kun je alvast YouTube, die preview. Die preview kun je alvast zien van de Ushala Table.
0: De shorts, ja.
1: De shorts, ja. Ja. Ziet er prachtig uit, volgens mij.
0: Zeker,
1: leuk.
0: Zeker. En ja, allemaal heel duidelijk. Ook wel bespraakt. De gast, Anjani Bedi.
1: Mijn Bija Jaya Chandrika Singh die gaat dan in gesprek. Ja. En de eerste uitzending doet ze dat met Anjani Bedi.
0: Het,
1: van
0: ziet er,
1: CM.
0: Het ziet er wel top uit. Top, top, top.
1: Ja toch? Ziet er mooi professioneel uit. Dus,
0: de Ujala Table.
1: Het is goed dat jongeren dit doen. Het is voor young professionals bedoeld ook. Voor de jeugd, voor de jongeren nu die carrière willen maken. Die aan het studeren zijn en die denken van luister, ik kan ook wat inspiratie gebruiken. Ik wil ook graag weten hoe deze persoon een captain is geworden in de industrie.
0: Ja.
1: Hoe die bij een miljoenenbedrijf zo'n grote positie heeft, hoge positie heeft. Dan moet je luisteren naar dit soort programma's. Ujala Table, het is inspirerend, echt waar.
0: Ik vind het een mooie ontwikkeling voor Ujala, sowieso, dat wij dit doen op hoog niveau. Ik wil eentje wel hebben, dat jullie dat doen. Die penningmeester, hoe noem je? Penningmeester, hoe zeg ik dat? Die directeur van Financiën van Ajax. Rubio Gunther staan hier, toch?
1: Nou ja, we zouden hem kunnen uitnodigen. En zo hebben we nog meer mensen op het lijstje staan, Lloyd. Dus echt al, heel veel leuke mensen hebben op ons lijstje staan.
0: Maar mensen kunnen wel adviseren, toch? Van Suna, via de app of via de mail. Stuur een mail naar info@ujala.nl.
1: Ja, dat mag. Maar de redactie heeft echt al heel veel mensen op het lijstje staan.
0: Lijst op maar kijken.
1: Heel veel mensen. Maar
0: hiervoor uit.
1: Helaas, pindakaas.
0: Oh, ik ben geen entrepreneur. Oké, jammer. Ik ben geen leader dus. Ik ben geen innovator. Jammer.
1: Bent wel een rolmodel. Je bent wel een rolmodel.
0: Ik ben wel een rolmodel. Hè?
1: De Ujala Table zet rolmodellen met Oostaanse roots in de spotlight.
0: Lijst op, maar dan moet het in de nietje. Ik heb
1: maar gekeken, jaar.
0: Wat ik namelijk
1: gekeken. Maar hij commissie aan mij.
0: Hij migat dus, jongen.
1: Maar hij heeft dat ook gerak, dit. Maar dit is echt een commissie van jongeren, van mensen die...
0: Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk dat wij dit doen natuurlijk, als Ujala.
1: Wij willen vooral inspireren. Wij willen vooral
0: mensen in de
1: dat rolmodellen.
0: Schijnwerpers.
1: Ja, maar precies. Maar die rolmodellen met Hindoestaanse roots, willen we in de spotlight houden.
0: Daar ben ik wel trots op. Hè, als wij Hindoestanen naar voren komen. Want
1: sommigen kennen we niet. Maar hij gaat, echt in de top.
0: Er is te veel. Maar we zijn een beetje terughoudend.
1: Onze eerstkomende gast trouwens, Lloyd. Onze, zeg ik, Ujala Table. Hè. De Ujala Table, de eerstvolgende gast. Ja, degene die nu komt, Nahamina Magbolike. Maar we hebben echt zulke leuke gasten die
0: allemaal
1: eraan
0: toppers.
1: Komen.
0: Allemaal toppers.
1: Het wordt echt fenomenaal. Fenomenaal.
0: Maar Suna, kan je toen een paar jaar?
1: Arie, ja, het is bekend toch? Toen je niet kan in Hindustani kontje krijgen.
0: Ja.
1: Maar kan dit er ook
0: ja. Maar waarom zijn wij Hindustanen toch... Waarom willen we niet altijd
1: We zijn niet zichtbaar. We zijn niet zichtbaar.
0: Waarom zijn we niet zichtbaar?
1: Maar die bakra media, zeg maar.
0: Ja.
1: De generieke media, die heeft geen aandacht voor de Hindustan. Dus dan moeten we het maar zelf doen, weet je.
0: Maar is het niet zo dat we zelf niet op de voorgrond willen zijn?
1: Nee, ja, we zijn een beetje bescheiden.
0: Ja, toch? Moet je het wel maken.
1: We zijn een beetje bescheiden. Maar geef niet, dat past bij ons.
0: Ja,
1: is niet erg. Lloyd, de eerste shorts staan dus nu online.
0: Ja.
1: Taklieën. Ik roep iedereen op om te kijken. Vooral als je kinderen hebt.
0: Delen. Hè?
1: Alle jongeren, alsjeblieft, help het groot maken. Deel het. Ook ouderen hoor. Iedereen die actief is op Facebook en hoe heet dat ding? Instagram. Ga naar Ujala, kijk je pagina op. Deel het alsjeblieft. Laat zoveel mogelijk mensen, jongeren vooral, hiernaar kijken. Want hier de Ujala Table, daar zijn de captains die hun journey, hè, hun reis gaan delen. En dat om een internet cheat, hij gaat Lloyd.
0: Ja, het gaat online. Het gaat online op de socials. Gaat het ook op Ujala?
1: Op alles.
0: Op alles.
1: Op alle platformen van Ujala dus. Okay. En de socials en op Ujala Radio natuurlijk. Alleen online zie je ook de beelden natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Maar het is ook leuk om...
1: het is echt een,
0: Ja.
1: Ja, het is echt een audio- en een videopodcast van Ujala.
0: Mooi man,
1: en
0: mooi.
1: We zijn er trots op. De Ujala Table. Gesprekken die verbinden, inspireren, verdiepen. Toe taklieën, toe dekliën, toe soelieën.
0: A toe na de kitte toe pastaïe.
1: Luid, dankjewel. Mooi zeg je.
0: Oh, wacht eens even. Toe jaya. Oh ja, toen kun jij het zeggen. Maar goed, het is koffie chai moment voor iedereen. Neem een slokje van je koffie of chai.
1: Eén minuutje.
0: Even een vraag voor dit moment. Wat zou jij liever een week willen missen?
1: Missen?
0: Ja.
1: Missen? Een week lang willen missen? Misterig weer?
0: Nou ja, ik maak het makkelijk voor je. Je smartphone of je koffie?
1: Oh, dat bedoel je? Ja, oké. Okay. Nee. Zonder smartphone kun je niet functioneren meer. Dus dat is eigenlijk niet eerlijk, leuk. Maar als je me zegt geen koffie of geen thee...
0: Ja.
1: Dan liever geen koffie.
0: Dan liever geen koffie.
1: Ja, ik moet wel mijn chai hebben.
0: Je moet wel je chai. Oké, okay, dus jij bent een chai liefhebber. Nou, dankjewel Anand voor
1: dank je. Mooi voor dit moment.
0: Mooi zere, doei. You are Ujala Radio, Coffee Chai, middagshow, Coffee Chai en Champions. Aardig waanste. Vandaag was we een beetje serieus, maar hebben ook een beetje gelachen. Maar was wel heel erg informatief. En de Ujala Table vanaf 6 juni op Ujala Radio en op Ujala Socials. Sarur Sulina. En dit is dan Chelsea van de muziekformatie Session uit Suriname. Is er op Ghana Hambil Chalaira? Grand Tangi. Soon Ganwa Gawe Hega Apan Admi Katin, Apan Frin Katin. Kitna Apan Admi Kichahe, Kitna Lobby Kerhega. En als jij ook van je man, van je vriend houdt. Dan kan ik weer boldie, je van dik. Am toke bohot. Chahila. Of respecteer Karila. Wagera. Dat je zoveel voor me doet. Doe jij het toch? Ik heb

gezongen door Chelsea van de muziekformatie Session. Je had de kabinet toen heen. Ujala's, Coffee Chai en Champions. Dankjewel voor het

0: Coffee and Chai. Mijn Lloyd Mahabir, samen met Anand Chandrika Singh. Gezaad Hamie, programma Nattehem. Waar je vandaag ook bent, neem even de tijd voor een goed gesprek, een warme glimlach en een moment voor jezelf. Geniet van je middag, geniet van de muziek en graag tot de volgende uitzending op Ujala Radio. Namaskar, mooi serie. En jate jate wacht, hamapke waaste, je nagma sunani kujarehem. Aur wobhi osa tere tere bina kya jina pesh kya jarehem Ujala Radio ke zariye. En dan moet ik dan dit nummer wel horen natuurlijk. Ganwa hamapke waaste, chalani kujarehem.
1: La la la,
0: o satire tere bina kya jina. Mooi zariye.
1: La la la la.
0: Tot morgen in Ujala's Coffee Chai Middagshow.

0: Dit is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met...
1: Live vanuit de hoofdstad.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK-voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Na een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan start Oranje op 17 juni het WK met een groepsduel tegen Japan. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in Dallas. Premier Rob Jette zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid.

0: Dit is Ujala Live. Ujala Live.
1: Hi, I'm Katrina Kaif.
2: Hi, everybody. This is Malaika Arora Khan.
3: Hi, I'm Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: मैं अक्षय कुमार।
6: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
7: Radio. This is Ujala Radio. Your sound, your vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits, maar het drukste moment is in ieder geval geweest. Verspreid over het land staan nog veel lange files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dat geldt ook voor de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Een half uur extra ben je kwijt op de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Dat komt door de werkzaamheden. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra. Na A50 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord doe je er drie kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
3: Sunwalwa Pusundri, Ujala Radio. Aurier, ha, agla, nummer.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese Asiel- en Migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Premier Rob Jetten zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid mogelijk te verlagen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig, door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio, vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Houten Oost en De Meer een 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A27 Utrecht-Breda nog een kwartier extra tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

नहीं, कल को आओ करे हम करे हम करे या सलामे कर ले सलामे या हेलक मिक्स डिशेस पाम्स एंड बॉलीवुड मी गुस्तो मुचो बैलार बैलार क्यारो सांबा क्यारो सालसा या मैं स्पांस इज नीट सो गुड होर. Dus ik heb geen flauw idee wat dit betekent. Maar het is afkomstig uit de film Doom. En in deze film heb je ook het liedje Dilber, Şikerim, Şikerim. En Şikerim, dat weet ik wel, dat is Turks. En dat betekent in het Turks Dirty Dancing. Şikerim. Ja toch? En als ik het fout heb, laat het maar even weten. Want je weet het, hè? Je kunt ons appen naar 06-2786-786. Dan kun je ons altijd een berichtje sturen. En zo blijven we lekker interactief. En blijven we met elkaar in contact. Waar je ook bent, hè? Jahab Joab. Geniet lekker van Ujala Radio.

Ja, prachtig, de stem van Kanika Kapoor. Ja, ze is geboren en opgegroeid in Lucknow. En ze wilde altijd al zangeres worden. Maar op den duur in 1998 trouwde ze met een zakenman en verhuisde zij naar Londen. En uiteindelijk in 2012 is zij gescheiden en is ze verhuisd naar Mumbai. Met als één doel en dat was zangeres worden. Nou, en dat is haar wel zeker gelukt, toch? Ja, in 2015, alweer enige tijd geleden, was ze zelfs te gast in de studio van Ujala Radio. Ja, ik heb het over Kanika Kapoor. Dunya ka mashhoor Hindustani Hit Radio, Ujala Radio. Hey, sunwalo, meho amijeram. Ik hoop dat je lekker geniet van de heerlijke, gevarieerde Ghana hier zo op jouw favoriete radio.

Gala Geet. Ja, de stem van Jonita Gandhi samen met Arjun Kanungo. Ja, filmkanaam heet Shore in the City. En aanvankelijk was het de bedoeling dat deze film Shore zou heten. Maar het schijnt dus dat Manoj Kumar de rechten heeft op de titel Shore. En hij weigerde om hieraan mee te werken. Dus ja, toen hebben de schrijvers bedacht, dan noemen we het maar Shore in the City. Ja, uit het jaar 2011 was dat alweer. En nog steeds prachtig mooi om naar te luisteren, toch? Alleen maar mooi, mooi groepsoerend Ghana. Tussendoor heerlijke Ghana en natuurlijk die Dhamaka Ghana. Zo wisselen we af en zo genieten we van de sfeer van het moment. En nu is het tijd om te genieten van de stem van Jubin Nautiyal. Ik groepsoerend Ghana, or Ghana kan naam he bederdi se pyarka. Ik zou zeggen, luister lekker relax en

Ja, ook een mooie single-song release, Ghana. Beter die se pyar ka sahara na mila. Aisa bichda wo mujhko na dobara mila. Ja, en hij klinkt prachtig mooi. En dat is de stem dus van Jubin Nautial. Hier bij Ujala Radio. Dunya Kamishur, Hindustani Hit Radio. We genieten lekker van de heerlijke gevarieerde Ghana. Arvobhi, Ami Jairam Kisa, toch? Jahabhiwap, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van deze prachtige, heerlijke, mooie dag. We maken het gewoon een mooie dag.

Ja, it's all about English Finglish. Filmke naam heet English Finglish uit het jaar 2012. Ja, het was de comeback movie van Sridevi. Nadat ze dus 26 jaar in Tamil films heeft gespeeld, 18 jaar in Telugu films en 15 jaar in Hindi films. Ja, geweldige Ghana en een geweldige film en een geweldige actrice. En daar heb ik het over Sridevi. Ja, we gaan verder met nog meer mooie nummers. Isbaar film Kakise uit het jaar 2004. Ik hoop dat Ghana, of Ghana kan naam he, Vada Raha, Pyare Se, Pyare Ka.

ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, वादा रहा है खुदा, वादा रहा प्यार से प्यार का। खूबसूरत गाना द सेम फन श्रिया घोषाल, ja, uit de film Khaki uit het jaar 2004. En Akshay Kumar die speelt onder andere in de hoofdrol. Maar het schijnt dus dat Paris Rawal aanvankelijk had getekend voor de rol van Akshay Kumar. Maar later heeft de producer hem ingeruild voor Akshay Kumar. Omdat ze meer commerciële waarde uit de film wilden halen. Dus ja, toen hebben ze Akshay Kumar uitgekozen. En werd Paris Rawal aan de kant geschoven. Ja, dat zijn die leuke Jairam weetjes. En die hoor je als je altijd naar Ujala Radio luistert, toch? Zo genieten we samen en worden we samen wijzer.

ऐसा ही कैसा ये प्यार तेरा. Geweldige gana, de stem van Niti Mohan. Ja, de stem van Niti Mohan samen met Soek E. Musical Doctors. In deze heerlijke fusion mix gana. Jawel, in de categorie Oh God, One More Remix. Ja, dat zijn de gezellige hits, de gezellige nummers die je alleen maar hier bij Dunia Kamajur Hindustani Super Radio hoort.

आदमी हूँ मैं बस यू नजरों से तू ना बहकाना. Ja, het is de stem van Asan Sami Khan. En jawel, dat is de zoon van... Ja, de zoon van Adnan Asami. Ja, heerlijke Ghana. Heerlijke Ghana. Organica naam heet Too. En ja, ik denk dat we nog veel meer van deze prachtige zanger gaan horen. Want zijn nummers, ja, die zijn fantastisch, toch? Net als zijn vader. Ja, alweer een aantal jaren geleden. Enorm populair was hij.

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: 10 is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
6: De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je

0: WR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nog files voor de Duitse grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück. Voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens 10 minuten extra. En de A76 van Geleen naar Aken ook weer voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint, al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: दीपिका पादुकोण।
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
8: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio, the grootste, keihard, the best. Ujala Radio.
11: Tujhe lage na nacheriya. Saveron ka mere.
10: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodel met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiere geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, deze bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein. Ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein. Sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kunnen zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key. WhatsApp nummer hè.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
6: Ujala Radio.
2: You are.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala's Zona Chireya.

0: ugyanaz, Szona Csireia.
1: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

0: उजाला कॉफी चाय एंड चैंपियंस प्रोग्राम शुरू हो गया है. आज का हेडलाइंस फ्रॉम वंदास. द रैक्स ओवरहेड स्टार्ट अ न्यू लैंडलॉक कैंपेन फॉर वोनिंग इसोलेशन. एर इज नोग रूम 322 मिलियन सब्सिडी beschikbaar voor verduurzaming van woningen. Dus toe op een ghar maar je verduurzaam keren, maak er gebruik van. Nederland en Italië gaan nauwer samenwerken op het gebied van migratie en grensbeleid. Ja. Cyberveiligheid groeit uit tot een van de grootste uitdagingen voor organisaties en werknemers. Nederlandse innovatie en digitale gezondheid staat centraal tijdens diverse bijeenkomsten en lanceringen vandaag. Ja, en die man is er ook hoor. Eigen JHP, want ook heb hier aas komt die tijd heen, zoals ik. Maar we zijn er wel. Am toen ook in na Mayuskere Maila. Dus wij zijn er gewoon. Koffie, chai en Champions League.
1: Dit is onze break, hè, Lloyd. Dit is onze break, toch?
0: Dit is onze break. Ja, Tjahinga break, wat Tjahinga rikken. Want ja, dan kan je even ontspannen, een beetje lachen. En dan kunnen we weer verder.
1: Ja, verdelen we de dag in twee helften.
0: Ja.
1: Toch? Eerste helft, tweede helft. Kaliaan Takle voetbal trouwens.
0: Kaliaan Takle voetbal. En toen dacht ik van, oké, Nederland speelt wel goed. Maar ze zijn niet scherp. Nog niet scherp.
1: Nee. Groot verschil tussen eerste en tweede helft trouwens. Ah. Goedemiddag, Lloyd. Goedemiddag, Sokhine Malubi natuurlijk. Ujala Radio weer,
0: ja. Ja, tuurlijk.
1: Koffie chai. Ik durf dat woordje Champions niet te gebruiken.
0: Oh, waarom niet?
1: Maar. Sona, de wonderen zijn de wereld niet uit. Dus hoi Sakega. Dat we gewoon kampioen worden, Lloyd.
0: Ja,
1: zelfs met dit elftal.
0: Ja, maar wennekerikken aan elkaar, je weet toch. Hè?
1: Kijk, gisteren hebben ze niet met heel veel passie gespeeld, omdat Sapkoi Daraiga. Van zometeen raak ik geblesseerd. Okay. En mag ik niet meegaan, of word ik een twijfelgeval.
0: Ja.
1: Dus geen van die spelers gingen vol erin.
0: Ja.
1: Nou, geen van ze.
0: Wie vond je gisteren wel een beetje
1: Nou, Summerfield wilde zich bewijzen.
0: Ha.
1: Dus die had wel een paar hele snelle en goede acties. Ook een paar keer balverlies.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, als je risico neemt in je spel, en dat moet hij doen als aanvaller, ja, dan kun je af en toe de bal verliezen. Dat is geen enkel probleem. Dus dat vond ik wel mooi, hoor.
0: Kluivert vond ik ook wel goed spelen.
1: Kluivert speelde 20 minuten lang heel goed.
0: Ja.
1: Is ingevallen en daarna zakte hij weg. Dus misschien heeft dat met conditie te maken. Misschien heeft dat met ritme te maken.
0: Ja, want hij was geblesseerd, toch?
1: Lang geblesseerd geweest. Wiever vond ik erg tegenvallen.
0: Jouw favoriet?
1: Niet mijn favoriet, maar een van de mensen die ik wel graag erbij wil hebben.
0: Okay.
1: En die je erbij moet houden ook. Maar ik zou hem niet rechtsachter zetten.
0: Ja.
1: Ik vind niet dat de beste plek voor hem is. Dan kan hij liever op het middenveld spelen, rechts. Of centraal zelfs. Dus dat is wel een goede ballenveroveraar op het middenveld.
0: Ja.
1: Maar ik vind hem niet goed als een rechtsback.
0: Ja.
1: Vond ik niet goed genoeg. Wat een groot verschil met Dumfries bijvoorbeeld, als die daar had gestaan.
0: Ja. Kabel Dumfries, ik heb wel geblesseerd.
1: Dumfries was geschorst. Nee, geschorst voor één wedstrijd.
0: Natuurlijk, ja.
1: Geschorst voor één wedstrijd.
0: Vorige keer had hij een gele kaart gekregen.
1: Ja, kwam er niet zo slecht uit trouwens. Want hij is net terug natuurlijk.
0: Ja.
1: Van blessures heeft de laatste wedstrijden wel heel goed gespeeld weer. En gaat nu waarschijnlijk naar Real Madrid, hè? Leuk.
0: Oh ja.
1: Dumfries is een van de... Ja, Real Madrid. Zo goed als rond. Ah. Het is zo goed als rond.
0: Jammer dat hij niet naar Barcelona gaat.
1: Nou ja, Madrid is eigenlijk wereldwijd een grotere club, hè? Madrid.
0: Ja. Suriname heeft veel Real Madrid-fans. Dat weet je wel.
1: Maar ook Barcelona-fans, hoor.
0: Ook Barcelona,
1: fans. Dus Adha Amrejaanse naam krijg je Barcelona. Adha je Real Madrid.
0: Ja.
1: Dus Dumfries, moet je voorstellen, is heel lang amateurvoetballer geweest, hè?
0: Ja.
1: Hij heeft dus niet Jason Ekwon-speler, man. Die gaan naar een topclub. Die gaan daar sinds hun tiende of hun achtste zijn ze daar aan het spelen. Doorlopen al die elftallen. Leren allerlei technieken. Weet ik veel wat. Bij een topclub. Bij een echte voetbalclub. Dumfries heeft gewoon bij de amateurs gezeten. Hè? Totdat hij volgens mij 20, 21 of zoiets was. Dus hij heeft zijn hele opleiding eigenlijk min of meer op straat gehad.
0: Dus Jason Tubole, dan is er ook een beetje hoop voor ons.
1: Abbe, hoe is het? Niet alle hoop is vervlogen. Wij gaan het elftal leiden toch. Hamluk, leiding met de haftaluid.
0: Ja.
1: Hamluk, paglaner.
0: Nee.
1: Laten die andere jongens maar rennen, hè?
0: Trouwens,
1: maar we zouden wel Koeman kunnen vervangen. Dat
0: ja, wel. Tuurlijk. Wij zijn veel beter dan Koeman, toch?
1: Dat wil ik niet zeggen, maar we zijn standby. Mocht Koeman omvallen, om wat voor reden dan ook, hè? Dan zijn Lloyd en ik handig standby.
0: Gaat hij na het WK door als bondscoach? Of,
1: het is nog onduidelijk. Het is nog onduidelijk. Na het WK gaan ze evalueren. Zijn baas. Is eigenlijk Nigel de Jong, formeel gezien.
0: Dat is toch omgekeerd wereld, hè? Nigel de Jong, zijn baas.
1: Maar ik vind dat wel mooi. Ik vind dat wel mooi.
0: Ja.
1: Dus formeel gezien is Nigel zijn baas. Nou ja, in de praktijk...
0: Ja, is mooi. Ja.
1: Kan het anders zijn. Maar Nigel is natuurlijk directeur bij KNVB. Dus hij gaat er feitelijk over. We gaan het zien. Als Koeman het goed doet, zal hij zeker blijven. Als Koeman het minder goed doet, zal hij misschien weggaan. Maar hoe WK kebab, denk
0: ik
1: hoor.
0: Ik vraag me af, WK...
1: Arne Slot is trouwens helemaal vrij, hè, nu, ja. Op dit moment.
0: Die kan
1: ontslagen
0: weer
1: bij Liverpool.
0: Die kan naar Feyenoord,
1: Ajax is toch hartstikke dom dat ze niet deze poging gewaagd hebben.
0: En ze hebben weer een Spanjaard aangenomen, hè?
1: Die Michel. Wel een paar keer goed heeft gepresteerd.
0: Ja,
1: maar afgelopen
0: Girona.
1: Jaar is gedegradeerd. Hè?
0: Ha, en dan neem je toch zo iemand bij
1: en,
0: Ajax.
1: En dat patroon bij hem zie je elke keer. Dus hij is bij 3 clubs waarschijnlijk, volgens mij hoor.
0: Ja.
1: Maar in 10 club liggen heeft hij het goed gedaan, eerste jaar.
0: Ja.
1: En daarna het tweede jaar helemaal niks.
0: Ja,
1: eerste jaar goed,
0: maar
1: tweede jaar goed, daarna weer niks.
0: Ontslag van dus, Arne Slot, die kwam te laat misschien. En waarschijnlijk hadden ze al met hem al afgestemd, met Michel
1: misschien Girona. Een woord gegeven.
0: Ja, toch.
1: Misschien had Jordi Cruijff een woord gekregen.
0: En Jordi...
1: Of Arne Slot is misschien niet haalbaar. Kan
0: nee,
1: ook nog, hè?
0: Dat kan ook.
1: Arne gaat misschien naar Real Madrid straks.
0: Hoi eens een keer, je weet maar nooit.
1: We hoeven ons geen zorgen te maken om Arne.
0: Nou, in ieder geval hebben we Dumfries bij Real Madrid straks. Nou genoeg over Champions,
1: ja.
0: Over voetbal, Oranje. Dus de komende dagen gaan we nog meer over praten over Oranje. Toen heb ik een verduurzaam kalikje, want ik las net een bericht. Er is nog genoeg subsidiegeld.
1: Nou, ik heb wel zonnepanelen.
0: Ha.
1: Ik heb geen waterpomp, want als je stadsverwarming hebt...
0: Ja. Dan heeft het geen
1: werk,
0: zin.
1: Dat werkt dus niet met een waterpomp. Dat is mij verteld, hoor.
0: Ja.
1: Piermangila, denk je, of er intussen betere waterpompen zijn die dat wel goed kunnen.
0: Ja.
1: Maar als je kunt verduurzamen, als je de middelen hebt en de mogelijkheid hebt, moet je het wel doen.
0: Ja, want
1: en zeker als je subsidie kunt krijgen links en rechts.
0: Dus als je houten kozijnen hebt, vervang ze allemaal.
1: Ja, probeer een deal te maken. met die mensen die dat plaatsen voor je, Lloyd. Verlies je geld niet.
0: Geef je geld niet uit aan oplichters, maar inderdaad...
1: Aan oplichters.
0: Dus verduurzaam je huis of zonnepanelen.
1: Maar vertel me, wat is er met die oplichter van jou gebeurd? Wat is er daarmee gebeurd?
0: Oplichter, de advocaat is bezig met hem. Hopelijk komt er wat uit. Maar ja, ik weet niet als die man uitlandig is. Dan die muskilo jeka, hè?
1: Maar we moeten dit verhaal even goed vertellen, toch, Lloyd? Nu wil de hele wereld het weten van... Kee durf, Karis. Maar wie haalt het in zijn hoofd om Lloyd op te lichten, Lloyd?
0: Ja.
1: Maar zie je, de beste kan erin trappen, hè, Lloyd?
0: Ja. Soms voel je je dan wel heel erg dom, hè, met dit soort dingen.
1: Inderdaad. Dus dit soort dingen, is op Chichuan Hovega, ja. Je verwacht het niet en het komt.
0: Het gebeurt met de... Met mensen zoals ik. Of het kan iedereen gebeuren.
1: Dus online, zo Nevalo, terwijl ik die andere keer altijd, wat je aan het doen bent, want wapen oplichters heel actief. Ja? Dus
0: ik
1: elke keer je. Maar ook gewone tja, dan let op een ghar mangen, verbouw keren, kuch bij mij keren. Paisa direct die toe, dan loop je risico. Dus eigenlijk toch het jij ook man thora ze chalaki rahe ke
0: eerst kam dan paisa, hè?
1: Eigenlijk wel, maar
0: eerst
1: het probleem
0: moet
1: hij het probleem is dat die mensen dan steeds stapjes inbouwen.
0: Ja.
1: Van ik kan wakker, dit toch met naar dit dieet, naar dit dieet, naar dit.
0: Ja.
1: En daar lichten ze mensen in op.
0: Ja.
1: Dus dan hebben ze het verdeeld in 4-5 stapjes. En dan ego stap wakker, ik het ook dek hadega. Van dik het naar mooi hem karila. En dan nemen ze al geld voor 2 en 3. En dan, ja,
0: ja.
1: Een beetje wat me stopker die kan hoor. Dus, Tora se bachaike.
0: Tora se bachaike. Soudhan. We kamen heel Italië mee. Dat je dan in een auto zit en dat je dan levend wordt verbrand. He?
1: Ik heb dat niet gezien. Migrant. Kon je wel?
0: Nou ja,
1: oh,
0: Italië
1: dat,
0: mee.
1: Ja.
0: Ja,
1: dat is gisteren gebeurd, hè, Lloyd?
0: 3 Pakistanen of 1 Afghaan. Die door een Pakistan of wat dan ook is levend verbrand in de auto.
1: Maar ik de mooiste navolger bij Lima.
0: Nou ja, Oesop Kabele Kamker, het automatisch contract van die persoon die dan John Oesop Kamele Gwaira, maar ook contract qua lekker naar de haar, Orpai Sabina Deota. Ze kregen geen geld. Dus ja, koesje
1: dus wacht even, een Pakistan heeft die andere Pakistan is verbrand.
0: Ja.
1: Zeg jij dat? Ik heb het niet gevolgd, maar dat zou wel heel triest zijn. Hè?
0: Ja,
1: trouwens, maar koffie eigen, Charlie.
0: Koffie eigen, oké. Doe prima, zo naar we.
1: Ja, ik heb een mooi klink. Gantie, deze gantie.
0: Toe zeker nou een kopje lelen hebben te hè? Vakantie ze.
1: Lekker man, heerlijk man. Wel goed, wel goed.
0: Maar dit is wel triest, hè? Dit is wel triest.
1: Nee, dat kan toch niet, joh. Paisa ke piche, ey.
0: Hé, hè? Ja, dus ja.
1: Nee,
0: maar ook met migranten. Hoe we omgaan in dit land, of het nou hier in Nederland is, of Duitsland of Italië is. Hoe men omgaat met migranten. Dus arbeiders, John Doezer, die zijn al in Japenkamer. Hoe ze kantipaisamile, hoe ze ke reheke jagabi kraper, wagera. Heel slecht.
1: Uitbuiting, Dunia Barmehobega. Maar dat is gewoon moderne slavernij waar we het
0: moderne
1: over
0: hebben. Moderne slavernij. Ja? Maar kon je tomaten willen?
1: Nou, toen parlebate artikel van de Nederlandse BV's die heel veel designer drugs importeren uit India?
0: Nee.
1: Namens Samai Bahoud Namilal Kuch voorbereiken. Ik heb maar eventjes kort met hem, Matayla. Follow the money.
0: Ja.
1: Onderzoeker is bij samen met NOS.
0: Ja.
1: Het is een heel designer drugs aanweeg uit India naar Nederland.
0: Toen Tony Porcoria mij betreft, dat je designer drug kon je overhegen.
1: Eigenlijk zou men ook willen zeggen, het is voor research bestemd. Dus onderzoek gaat hij hegen.
0: Ah.
1: Maar dat is helemaal niet zo. Kaker hegen, Saban. Kan je hem uitleggen, Karia? Eigenlijk zou hij Thoras scheikundig uitleggen. Dus ik heb een opiumlijst in Nederland. Zo'n wel. Om een likhalba, kon middelen, nabagba, BCK importeren kreeg. Oesapchit likhalba, verboden. Kontje verboden in Nederland. Maar agar om een tu ego molecuul, ego je tu bedelde om een, dan valt het er niet meer onder.
0: Hmm.
1: Dus ka is op kreeg, Barmaswan. Is het dan is het bedal de wega chijwa, jonne lijst wapen na voor awe, ouro jaan pe laike beetje hega saban. Dus dat ding is levensgevaarlijk, Lloyd. 46 miljoen saman importeren karisma aan spullen, or 2 miljard kamaisba daarmee.
0: Jezus, 46 miljoen keer
1: inkoop?
0: Inkoop? En 2 miljard.
1: Dus soort straatwaarde ook er hega. Dus 40 keer over de kop. Over dat soort dingen hebben we het nu.
0: Maar
1: sap alba India zegt.
0: Acha, maar ibad masunto iets doen importeren, hoe ze paisa kama hebben. Maar je gebruiker, die zijn toch ook niet goed bezig, hè?
1: Ja, maar
0: je moet ver blijven dit van dit soort dingen.
1: Dik ego ke naam hega flaka.
0: Flaka.
1: ego chijwa ke naam hega flaka. U roos dekhaega, roos of lichtbruin. Hem probeer ik erin te omschrijven, kan ik kijken hoe ze hega.
0: Je lijkt wel een specialist.
1: Ai, flakka, het heeft een stimulerend effect, flakka, toch?
0: Ja.
1: Maar de keer risico wat, hè? Onrust, angstgevoelens, argwaan. Toen kon ik naar vertrouwen krijgen. Sap kan dit ook de kaiga, ego raakjes toch een mare mangega.
0: Ja, ja.
1: Epileptische aanvallen.
0: Ja.
1: Psychose, agressief. De kleur flakka ke bijwerking. Ego dus, ke naam dus, wat.
0: Maar waarom zou iemand dan zoiets willen gebruiken dan?
1: Omdat mensen een effect willen ervaren, toch, Lloyd? Kan je het met drugs gebruiken, Rega? Precies hiervoor, toch?
0: Je wilt een beetje high zijn. Je wilt in een andere wereld zijn. Je wilt even alles vergeten. Je moet...
1: En MMC heeft ook een stimulerend effect. Hoe ego haiga? Dawai na haiga, bachaike. Koi sochi dawai, hamlok boli. Na. I drugs haiga. Dus ik heb toen gebruikt, je tot een marsa kreeg. Nou, een symbool. Je voelt meer energie, je hartslag gaat omhoog, maar ook een risico van 2MMC.
0: Yeah.
1: Hart- en vaatproblemen, verslaving, psychische klachten, hersenschade. Dus ik weet niet waarom mensen dit soort dingen gebruiken.
0: Dus toch naam merk je toe eerder, Margie?
1: Nou, eigenlijk dus klop krijgen op de deur.
0: Yeah.
1: Om dood te gaan.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Doe dat niet. Gebruik dit soort dingen
0: niet. En je pleegt een beetje roofbouw op je lichaam.
1: Ja.
0: Andere keer, bagar keer. Hè?
1: En al die dingen komen uit India. Omdat India produceert krijgt dawai. Dus de heer dawai India se aanwega. Omdat wapé barka industrie, chemische industrie. John dawai benauwe eigenlijk dunia bar mee. Sabse barka jaga India heiga.
0: Yeah.
1: Ja. Paracetamol bane bijvoorbeeld, of dusa dawai.
0: Ja.
1: Maar dus heel makkelijk ga je gaan pe bhi, is op je joan kineke. En gewoon legaal bijna.
0: Ja.
1: Dus het is wel een beetje babaal hoor. Thora se bachaike.
0: Nou ja, India se konji konji na wehega.
1: Mooi chich or krap chich bhi. maar koi toke na dwingi karega toloi, krap ka chich wa gebruik karege. Trouwens, mota admi, thora se gewicht wali admi. Oudere joan haiga, loit.
0: Ha.
1: आज कमती हसील हम लोग ना
0: बड़ा सीरियस आज बांटे थे ओके
1: मसून जो औद्र हैगा औद्र जो हैगा तो ओबेसिटी तास तू जाने ही हम लोग बोलेला तो
0: मेंसी दी देख साइन या
1: थोड़ा ज्यादा तू जाने छोटा लड़कन नौ या जवान लगे भी फोर आवे बहुत ज्यादा चीजवा
0: या
1: बहुत ज्यादा
0: अननोदर
1: दिस ऑनगोफेयर 500 tot 800 jongeren in Nederland hebben ernstig of zeer ernstig overgewicht.
0: Ja.
1: Dus dan vraag je af waarom. Hoe kan het dat een jongere tussen 13 en 18, in die leeftijdscategorie, zo dik is? Hoe kan het?
0: Omdat kable hamlok mijn bab hega, doen druk rega, ze zijn druk met werk, wat dan ook, zijn ze thuis. Lerkon ke misschien sport benadharen hega. De kinderen gaan niet naar buiten. Ze spelen niet buiten. Ze zijn binnen. En ze zijn op hun telefoon, smartphone. Of ze kijken naar televisie. Dus kinderen zijn minder actief de laatste tijd.
1: Ja, ze bewegen te weinig. Maar ze eten ook dus te veel.
0: Ze eten te veel rommel. Je zit toebollen, hè? Rommel.
1: Ah, dus een combinatie had voor als ze dodelijk hega, letterlijk.
0: Ja.
1: Dus zo'n nevalo, agar door omgeving met kooi hega, zo'n behoed mota hega, dat ook het dhyan die je thora se.
0: Ja.
1: Praat met die persoon, oké, bolie, vooral jongeren ja hega.
0: Ga buiten spelen.
1: Want abhanje ja tu mota bate utna, te later toke or probleem hoega, dus thora bachaike.
0: Ja.
1: Trouwens, maagverkleining, i ladkon lage, op eigen basispakket me, het is toch wat loit.
0: Wat?
1: Maagverkleining voor kinderen met obesitas is nu opgenomen in basispakket. Hoe vind je die?
0: Ja,
1: maagverkleining. Toen ben je 13.
0: Ja.
1: Ben je 13 jaar gebaat.
0: Maar ja, maar hier moeten we wel wat mee gaan doen. Zo'n wel. Omdat je een koeskerk hebt. Als je ziet dat je kinderen wat dik zijn, laat ze actief worden. Laat ze veel bewegen. Ga met ze lopen.
1: Precies, dit is wat je moet doen, Lloyd. Je moet samen met ze ondernemen. Ze zijn 13 jaar oud,
0: Ja.
1: Kom op, toen heb je bolse gekeken. Toen heb je even gehoomd, waar heb je ik er, waar heb je na het kali dino abhar tv takje.
0: Ja.
1: Ga iets doen met je kinderen.
0: Ja.
1: Gussa lag jana, Lloyd.
0: Ha, dan denk je dat ik blij gussa.
1: Wij hebben dringend advies gekregen.
0: Dringend advies. Dringend
1: advies.
0: Is het dringend of dwingend?
1: Dringend.
0: En dringend advies.
1: Er zijn trouwens mannen over dwingend gesproken.
0: Ha.
1: Er zijn heel veel vieze rikken. Heel veel vieze mannen.
0: Ja.
1: Vooral mannen hoor.
0: Ja, dat
1: kan ook niet bij Oren.
0: Ik had bericht om Dikila, maar dan gaan we niet daarover hebben, want die mannen.
1: Nee, maar die drogeren hun vrouw.
0: Ja.
1: Hun
0: eigen vrouw. En dan filmen ze.
1: En dan gaan ze het filmen. En dan. Hoe gek ben je in je hoofd?
0: Ja, maar iets wat je bij Manu Batari toch? Was ook die vrouw in Frankrijk.
1: Die Pelicot, ja.
0: Dus ja.
1: Maar dan ben je toch ziek in je hoofd?
0: Ja, natuurlijk ben je ziek
1: in je hoofd. En dan is er niet één persoon, blijkt nu. Het is een heel netwerk.
0: Het is een heel netwerk. En,
1: vooral in Nederlandse dorpen, dus niet in de steden.
0: Nederlandse dorpen meer?
1: Dorpen meer Nederland. Dus platteland van Nederland. Naast haar mee, barka ze haar mee na.
0: Toen dorpen meer, toen was ze bhaja direct. Maar dorpo,
1: nou, dat is het woordje dwingen dus dan, hè?
0: Ja, maar dorpo, dit soort dingen gebeuren. Maar zeker is daar niet zoveel te doen en dit dat. Ja, maar
1: dit zijn wel excessen natuurlijk. Naki sapkoi karega. Maar het is wel raar als je die cijfers ziet.
0: Je eigen dat vrouw veel vaker voorkomt.
1: Je eigen vrouw.
0: En dan film je ook.
1: Je laat haar seks hebben met een heleboel andere
0: mensen. Andere mensen die je niet kent.
1: Allemaal.
0: Joras Tastas, weet je, het gewoon maar. Jezus.
1: En dan geniet je daarvan en dan vind je dat leuk. Maar, en dan. Is op je moeria mee? Je drugs gewoon gebruiken. Dan krijg je dit soort dingen.
0: Ja, Flakka of MCC.
1: Jo Flakka, die jek dan.
0: Nee, maar dit is maar wel
1: het is
0: ernstig.
1: Een afwijking. Het is toch niet normaal?
0: Maar dit? Ja, met hier je een keer afwijking redden.
1: Je zei januari, ja, dat hem jen.
0: Ja, is toch. Is dan, ja, dan
1: maar wat moet je met zulke mannen doen? Vrouwen, stuur ons een appje. Ik weet dat de meeste vrouwen gaan zeggen: castreer die man, hang die man
0: kande.
1: Gooi hem in het water. En dames,
0: zet ze op een eiland of zo. Hè?
1: Met elkaar. Maar dames, ik ben het helemaal eens met jullie. Dit soort gekke mensen moet je echt. Ja, je moet ze helpen, want ze zijn gek.
0: Helpen? Hoezo helpen?
1: Ja, ze zijn psychisch toch gestoord. Ik ben normaal aan het meer zitten.
0: Ja, maar hoe bedoel je met helpen? Wat voor hulp moet je ze geven? Ja, maar wat voor hulp? Ja.
1: Psychisch hulp. Je moet ze helpen toch? Je moet ze niet opsluiten in een gevangenis alleen. Ja. Je moet ze ook helpen. Luid.
0: Helpen, ja. Ik vraag me af wat jij onder helpen...
1: Helpen, dit... maar psychische hulp. Ze zijn psychisch niet in orde,
0: toch? Toe helpen, kan ze krijgen? Ga je ze kunnen helpen?
1: Pagla ka naam, Luid. Pagla ka naam. Ik sta naam in LPI, toch?
0: Ha, LPI.
1: LPI.
0: LPI, ga je naam?
1: Boy, minus sabier, hè?
0: Okay,
1: ik weet trouwens niet waar LPI voor stond.
0: Pagal Khana.
1: Pagal Khana, Jahal Khana, jaise hai. Pagal Khana. Dus LPI, dus jahan pagla admi ke tu opvang kariye.
0: Ja.
1: Pahle hem socha tere trouwens krankenhausel ke matlab ba.
0: Pagal Khana.
1: Pagal Khana. Later kwam ik erachter, no man, omdat ik nooit Duits heb gehad. Krankenhausen. Later hem samen lief van, ito hospitaal ke bole, ja.
0: Krankenhausen.
1: Maar krankenhausen klinkt in mijn hoofd als krankzinnige.
0: Krankzinnige, ja.
1: Mensen die krank zijn.
0: Ja,
1: daar
0: zit wel wat logica in.
1: Dus dat bedoel ik ermee, je moet ze helpen. Je moet ze niet alleen maar opsluiten, je moet ze ook hulp geven, want... Zijn gewoon gek, joh.
0: Ja, maar ik...
1: Maar dat was dwingend. Maar ik heb het over dringend.
0: Dringend advies. Wat kon je heggen?
1: Hamlok bij je dringend advies.
0: Oh ja, oké. Okay. En wat
1: dat
0: is
1: wij,
0: het advies?
1: Wij, koffie en chai...
0: Ja.
1: Niet... Omdat hier een mina zo'n paar wegen... Of miskerde wegen, kennelijk.
0: Ja.
1: Omdat ze op het werk zijn. Ze kunnen niet te lang blijven luisteren.
0: Ja, er was een mevrouw uit Leeuwarden. Die zei van... Ja, ik vind het programma leuk. Maar Hamlok... Ik heb mina zo'n pijla.
1: Maar echt heel veel mensen die het gemist hebben dan... Die het jammer vinden... Dat ze dan gemist hebben die dag.
0: Ja.
1: En dat balen ze echt. Hebben ze echt een vervelende dag.
0: Ik baal ook. Ik baal ook als ik de herhaling niet kan luisteren.
1: Dinoa, precies. Samak het dinoa bigger jij. Dus hamlok het dringend advies, Milal Baloid. Of we erover willen nadenken.
0: Ha.
1: Ik hoor verzoekbaartje. Of we willen nadenken of we koffie en chai niet kunnen terug laten luisteren. Dus als een podcast.
0: Oh ja.
1: Dus Aad Saberis en Ham Sochila erover.
0: Van
1: misschien moeten we er iets mee, Lloyd.
0: Ja, nou, dan moeten
1: misschien
0: zeker
1: moeten
0: iets...
1: we dit als een podcast plaatsen.
0: Ja, en dan, maar Hamar foto, daar heet een mooie wel een foto, daar heet je.
1: Namelijk Ali, fotografie, Ali Janeto. Ali Iduke, namelijk Belker, onze Mattie.
0: Ja, laat hij naar de studio komen, dat hij ziet hoe we hier het programma maken. In de
1: laat
0: studio.
1: Hij een beetje een mooie foto van ons maken.
0: Ah, zeker.
1: Dan namelijk ook die foto wat podcast van gebruiken. Maar jas das pahinke banak hoi ki.
0: Nee. Gewoon...
1: T-shirt.
0: Gewoon t-shirt, gewoon askal.
1: Gewoon zoals we altijd zijn.
0: Askal, jas das, Colbert na pahina hoi kampen.
1: Kan dorpen. Dus we moeten gewoon casual.
0: Gewoon casual. Laten we gewoon normaal doen.
1: Gaan we doen, Lloyd. Lauw hem ook beslis keren. Ja,
0: we gaan het doen.
1: Ki vergader keren hoi.
0: Nee, laten we... Laten we eerst even vergaderen hoe we dit...
1: We gaan eerst vergaderen, no?
0: Hoe gaan we
1: dit... Doe echt makkerabatten.
0: Emma Bakkers houden van...
1: Je wil overleggen, hè?
0: Emma Bakkers houden van vergaderen.
1: Overleggen. We gaan overleggen
0: en plannen en een meeting.
1: Ze werken niet. Ze werken niet.
0: Dienbaar. Hoezo kan niet dienbaar, Johnny, wat jij dienbaar... Ik word er gewoon moe van.
1: Meetings, ik kwam meetings. Ja, ze doen niks.
0: Nee, maar dat is toch niet normaal?
1: En sommige,
0: dat kan ook sommige, op,
1: nee, maar sommigen smullen ervan. Hè? Die gaan domme vragen stellen. Die gaan weer hetzelfde vragen.
0: Ja,
1: ja maar... Hè, de lip hier. Hè?
0: En je analyse over het Nederlandse elftal was niet goed, hoor. Hoe koets ik heb verstaan naar het voetbal. Nee. Ik maak een grapje. Maar Rakees uit Den Haag, van der Ven, was de beste op het veld.
1: Wie?
0: Van der Ven.
1: Zo'n analyse, waarom ik kort kan leren? Wil je uitgebreider analyse?
0: Dan
1: gaan we uitgebreider analyse doen. Waarom ik korte analyse kan leren? We hebben het over Summerfield gehad, Bichara.
0: Ja.
1: Ook haar eerste oerha, toch? Optreden heeft het goed gedaan.
0: Ja.
1: En de rest heeft echt niet goed gepresteerd. Wij hebben 100 keer gezegd dat ik grote fan ben van Mickey van der Ven. Van der Ven.
0: Ja.
1: En van Jean-Paul van Hekken.
0: Ja.
1: En dat die twee altijd moeten spelen.
0: Ja.
1: Kan je dat hem ook bolchukli? Die grote boerenjongens achterin, die hebben we nodig.
0: Ja.
1: En als je de snelheid ziet van Mickey van der Ven. Op een gegeven moment maken ze een dekkingsfout. Van Dijk en hij.
0: Ja.
1: Kebol is hem niet analyseren. Kan ik je van de analyse delen? Op een gegeven moment maken ze een dekkingsfout. Ze lopen elkaar een beetje in de weg. Mickey van der Ven stopt. Hij denkt, Van Dijk neemt hem over.
0: Ja.
1: Dus zo nevallo, je kunt verstandbaar. Je de kip hier, wedstrijd. Dan ga je dit moment zien. Van Dijk moet hem eigenlijk overnemen. Maar wat doet hij? Hij gaat juist een stapje maken naar rechts. Richting Mickey van der Ven. Terwijl hij eigenlijk een stapje naar links moet maken.
0: Ja.
1: Doet hij niet, Van Dijk. Dus eigenlijk is dat de grote fout van Van Dijk. En wie moet dat herstellen? Mickey. Dus Mickey is zo snel. En dat moment herinner je nog. En hij rent er naartoe en hij maakt een sliding. Poef.
0: Boom.
1: Net voordat die jongen kan schieten.
0: Ja.
1: Dus die snelheid die hebben we nodig om dingen te herstellen.
0: Ja.
1: Vroeger hadden we Ulrich van Gobbel. Voor de mensen die al lang meelopen.
0: Adam Jaka, haba.
1: Nou ja, ik kon Rotterdam mee hoegen. Maar dat was zo'n... Weet je, hij had ook die snelheid.
0: Tigri, was een tigri, ja.
1: Snelheid. En achter Houdouame ego toch in nodig, maar met grote snelheid.
0: Ja.
1: Moet. Dus ik ben wel groot voorstander van Mickey van der Ven. Of hij nou centraal speelt of links.
0: Ja.
1: Het maakt allemaal niet uit. Hij moet er gewoon staan. En Dumfries gaat continu aanvallen. Want Dumfries speelt op de flank. Dus op die flank, waar John Kanti Dumfries gelegen is, dat is de aanvallende flank van Nederlands elftal. Toen kijk je tactiek mee. Die andere flank gaat niet aanvallen.
0: Ja.
1: Dus Gerald Hato, gisteren bijvoorbeeld, die fout maakt. Het is gewoon een dekkingsfout.
0: Maar die fout maakt hij vaker, hè?
1: Hij is niet goed genoeg. Hij is niet goed genoeg.
0: Ja.
1: Sorry voor Gerald Hato, maar hij is niet goed genoeg. Dus hij zou niet mee moeten gaan. Hij moet eigenlijk achterblijven. En Geertruida moet eigenlijk wel mee. Geertruida speelt dan niet links, maar wel rechts. Maar maakt niet uit.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk moet Geertruida mee. Dat is een veel betere verdediger. Want op het middenveld gaan we hem toch niet gebruiken.
0: Zuna, dus, voetbalwakker, bij jou,
1: Tjolman. Analyse wat diepie hoegen.
0: Oratina mee, Aben Jappé, ik ga niet app krijgen. Van voetbalwakker, waarin we hem lang mijn naam hebben.
1: Ah, toen hebben we uitdagen, letter de klit. Je moet me niet uitdagen, toch? De Ujala Table, de nieuwe Ujala video Table, en
0: daar
1: audio podcast.
0: Wilde ik ook net over hebben. Ujala Table, waar houdt Tjolman je ook?
1: Speciaal voor ambitieuze young professionals, Lloyd.
0: Ja, dus
1: conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders.
0: Ja. En,
1: cultural and community leaders.
0: Kunnen mensen zich vrijwillig aanmelden voor zo'n audio- of videopodcast? Of gaan wij ze zelf benaderen?
1: Nee. Wij benaderen ze. Eén tafel, één rolmodel, één hoofdgast, één captain.
0: That's it.
1: En mijn bitya Jaya Chandrika Singh heeft dat gedaan nu.
0: Ja.
1: De eerste aflevering.
0: Ja.
1: Die wordt aankondigd donderdag.
0: Overmorgen.
1: Ja. Zaterdag gaat hij online. Volledig.
0: Ja.
1: Maar je kunt alvast op social media, volgens mij op onze alle kanalen van ons, die Ujala heeft. Ja. Volgens mij kun je daar zien op Insta, op Facebook en Lloyd.
0: TikTok, ja.
1: Daar kun je alvast YouTube, die preview. Die preview kun je alvast zien van de Ujala Table.
0: De shorts, ja.
1: De shorts, ja. Ziet er prachtig uit, volgens mij.
0: Zeker, Lloyd? Zeker. En allemaal heel duidelijk. Ook wel bespraakt. De gast, Anjani Bedi.
1: Mijn Bidja Jaya Chandrika Singh die gaat dan in gesprek. En de eerste uitzending doet ze dat met Anjani Bedi.
0: Het ziet er wel top uit. Top, top, top.
1: Ja, toch? Ziet er mooi professioneel uit. Dus,
0: de Ujala Table.
1: Het is goed dat jongeren dit doen. Het is voor young professionals bedoeld ook. Voor de jeugd, voor de jongeren nu die carrière willen maken. Die aan het studeren zijn en die denken van luister, ik kan ook wat inspiratie gebruiken. Ik wil ook graag weten hoe deze persoon een captain is geworden in de industrie.
0: Ja.
1: Hoe die bij een miljoenenbedrijf zo'n grote positie heeft, hoge positie heeft. Dan moet je luisteren naar dit soort programma's. Ujala Table, het is inspirerend, echt waar.
0: Ik vind het een mooie ontwikkeling voor Ujala, sowieso dat wij dit doen op hoog niveau. Ik wil eentje wel hebben dat jullie dat doen. Die penningmeester, hoe noem je? Penningmeester, hoe zeg ik dat? Die directeur van Financiën van Ajax. Rubio, hun staan hier toch?
1: Nou ja, we zouden hem kunnen uitnodigen. En zo hebben we nog meer mensen op het lijstje staan, Lloyd. Dus echt veel leuke mensen hebben op ons lijstje staan.
0: Maar mensen kunnen wel adviseren. Toch? Van Suna, via de app of via de mail. Stuur een mail naar info@ujala.nl.
1: Van ja, dat mag. Maar de redactie heeft echt al heel veel mensen op het lijstje staan.
0: Lijst op maar kijken.
1: Heel veel mensen. Maar
0: hiervoor uit.
1: Helaas, pindakaas.
0: Oh, ik ben geen entrepreneur. Jammer. Ik ben geen leader dus. Ik ben geen innovator. Jammer.
1: Bent wel een rolmodel. Je bent wel een rolmodel.
0: Ik ben wel een rolmodel. Hè?
1: De Ujala Table zet rolmodellen met Moestaanse roots lijst in de spotlight.
0: Lijst op, maar dan moet het in de nietje. Ik heb nog maar
1: gekeken, ja.
0: Wat ik nog
1: maar gekeken.
0: Ik heb
1: nog maar gekeken. Maar dit is echt een commissie van jongeren, van mensen die...
0: Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk dat wij dit doen natuurlijk, als Ujala.
1: Wij willen vooral inspireren. Wij willen vooral
0: mensen
1: dat rolmodellen.
0: Schijnwerpers.
1: Maar precies. Maar die rolmodellen met Hindoestaanse roots, willen we in de spotlight houden.
0: Daar ben ik wel trots op. Hè, als wij Hindoestanen naar voren komen. Want
1: sommigen kennen we niet. Maar Haiga, echt in de top.
0: Er is te veel. Maar we zijn een beetje terughoudend.
1: Onze eerstkomende gast trouwens, Lloyd. Onze, zeg ik, Ujala Table. Hè. De Ujala Table, de eerstvolgende gast. Ja,
0: degene
1: die nu komt, Nahamina Magbolike. Maar we hebben echt zulke leuke gasten die
0: allemaal eraan toppers.
1: Komen.
0: Allemaal toppers.
1: Het wordt echt fenomenaal. Fenomenaal.
0: Maar zo'n kahatu namun pajaiga.
1: Arre ja, het is bekend toch? Tu janega, kaha Hindustani konchi karega.
0: Ja.
1: Toch? Or kamti thoroiga dheraiga, ja.
0: Ja, maar waarom zijn wij Hindustanen toch... Waarom willen we niet altijd...
1: Nee, we zijn niet zichtbaar.
0: Zijn we niet zichtbaar?
1: Maar die bakra media, zeg maar.
0: Ja.
1: De generieke media, die heeft geen aandacht voor de Hindustan. Dus hey, dan moeten we het maar zelf doen, weet je.
0: Maar is het niet zo dat we zelf niet op de voorgrond willen zijn?
1: Nee, ja, we zijn een beetje bescheiden.
0: Ja, toch? Moet je het wel maar willen.
1: We zijn een beetje bescheiden. Maar geef niet, dat past bij ons.
0: Ja,
1: is niet erg. De eerste shorts staan dus nu online.
0: Ja.
1: Taklië, deklië. Ik roep iedereen op om te kijken. Vooral als je kinderen hebt.
0: Delen. Hè?
1: Alle jongeren, alsjeblieft, help het groot maken. Deel het. Ook ouderen hoor. Iedereen die actief is op Facebook en Instagram. Ga naar Ujala pagina. Deel het alsjeblieft. Laat er zoveel mogelijk mensen, jongeren vooral, hier naar kijken. Want hier de Ujala Table, daar zijn de captains die hun journey, hè, hun reis gaan delen. En dat om een internatie,
0: het gaat online. Het gaat online op de socials. Gaat het ook op Ujala?
1: Op alles.
0: Op alles.
1: Op alle platformen van Ujala dus. Okay. En de socials. En op Ujala Radio natuurlijk. Alleen online zie je ook de beelden natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Maar het is ook leuk om...
1: Het is echt een,
0: Ja.
1: Ja, het is echt een audio- en een videopodcast van Ujala.
0: Mooi man,
1: en we zijn er trots op. De Ujala Table. Gesprekken die verbinden, inspireren, verdiepen. Toe taklieën, toe dekkelieën, toe soelieën.
0: Atu na de kitte toe pasta hier.
1: Luid, dankjewel. Mooi zeg je.
0: Oh, wacht eens even. Toe Jaya. Oh ja, toen kun jij zeggen. Maar goed, dat is koffie chai moment voor iedereen. Neem een slokje van je koffie of chai.
1: 1 minuutje.
0: Even een vraag voor dit moment. Wat zou jij liever een week willen missen?
1: Missen?
0: Ja.
1: Missen? Een week lang willen missen? Misterig weer?
0: Nou ja, ik maak het makkelijk voor je. Je smartphone of je koffie?
1: Oh, dat bedoel je? Ja, oké. Nee. Zonder smartphone kun je niet functioneren meer. Dus dat is eigenlijk niet eerlijk, leuk. Maar als je me zegt geen koffie of geen thee...
0: Ja.
1: Dan liever geen koffie.
0: Dan liever geen koffie.
1: Ja, ik moet wel mijn chai hebben.
0: Je moet wel je chai. Oké, dus jij bent een chai-liefhebber. Nou, dankjewel Anand voor
1: dank je. Mooi voor dit moment. Groetjes.
0: Mooi zere, doei. You are Ujala Radio, Coffee Chai, middagshow, Coffee Chai en Champions, Aanske Waanste. Vandaag was we een beetje serieus, maar hebben ook een beetje gelachen. Maar was wel heel erg informatief. En de Ujala Table vanaf 6 juni op Ujala Radio en op Ujala Socials. Sarur Sulina. En dit is dan Chelsea van de muziekformatie Session uit Suriname. Is er op Ghana Hambil met Chalaira? Grand Tangi. Soon Ganwa Gawe Hega Apan Admi Katin, Apan Friend Katin. Kitna Apan Admi Kichahe, Kitna Lobby Kerhega. En als jij ook van je man, van je vriend houdt. Dan kan ik je bol die je van dik. Hem toch een behoud. Chahila. Of respecteer Karila. Wagera. Dat je zoveel voor me doet. Doe jij het toch? Ik heb iets

0: gezongen door Chelsea van de muziekformatie Session. Je had de kaart toen heen. Ujala's, Coffee Chai en Champions. Dankjewel voor het meeluisteren, meedoen. Voor jullie berichten. Dit was Ujala's Midday Coffee and Chai. Mijn Lloyd Mahabir, samen met Anand Chandrika Singh. Gezet aan je programma Nattigen. Waar je vandaag ook bent, neem even de tijd voor een goed gesprek, een warme glimlach en een moment voor jezelf. Geniet van je middag, geniet van de muziek en graag tot de volgende uitzending op Ujala Radio. Namaskar, mooi serie. En jate jate wacht, hamaapke waaste, je nagma sunani kujarehim. Aur wobhi osa tere tere bina kya jina pesh kya jarehim Ujala Radio ke zariye. En dan moet ik dan dit nummer wel horen natuurlijk. Ganwa hamaapke waaste, chalani kujarehim.
1: La la la
0: O satire tere bina kya jina Mooi zereye
1: La la la la
0: Tot morgen in Ujala's Coffee Chai Middagshow.

Soejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Soejala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Dik Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiere geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

देखो जी देखो, एक बार इस तरफ देखो, ये दीवाना है शीशे।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.